0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. In het Brabantse Rijen heeft de felle brand een woning in de as gelegd. Volgens de regionale omroep is door het vuur een deel van het huis ingestort. De brandweer weet niet zeker of op dat moment nog mensen binnen waren. Daar proberen ze met de drone achter te komen. En ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Cryptovaluta, zoals de bitcoin, worden steeds vaker gebruikt voor criminele betalingen. Er wordt vooral veel crypto uitgegeven aan kinderporno. De inlichtingeneenheid zegt in het FD dat de betalingen vaak naar bedrijven buiten Europa gaan en daardoor lastig zijn te volgen. En op het WK voetbal heeft Noorwegen gewonnen van Irak. Het werd 4-1. De Noorse sterspeler Erling Haaland maakte 2 doelpunten en een assist. En eerder op de avond won Frankrijk van Senegal. Die wedstrijd eindigde in 3-1, mede door 2 goals van Kylian Mbappé. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan het regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, meldt de Telegraaf. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes. Ongeveer de helft van de boeven bevindt zich in het buitenland. Maar door Europese samenwerking worden die ook steeds vaker gepakt. Het is nog steeds niet duidelijk of er mensen liggen in een huis in Rijen, waar sinds middernacht een felle brand woedt. Door de brand is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer probeert met een drone in het gebouw te kijken of er mensen binnen zijn, maar dat heeft toch niks opgeleverd. Iran is niet blij met de mensen die tijdens de WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gisteren protesteerden. Iraanse supporters namen protestvlaggen mee naar het stadion en floten door het volkslied heen uit protest tegen het regime daar. Iraanse media zeggen dat ze sommige mensen al hebben geïdentificeerd en dat er rechtszaken worden voorbereid. En rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijp

0: begrijpen maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Nederland moet zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Amerika, dat zegt buitenlandminister Berendsen in de Telegraaf. In 2030 moeten we sterk genoeg zijn om ons eigen grondgebied te verdedigen, zegt hij. Hij zoekt daarvoor hulp bij Europese landen, zoals Frankrijk, voor kernwapens. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid, een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. En sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek en met een doktersrecept. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een felle brand in een woning in het Brabantse Rijen. Door het vuur is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen zijn, maar weet dat niet zeker. Ze proberen met een drone in het gebouw te kijken, omdat het te onveilig is om naar binnen te gaan. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een Kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. En een paar grote voetballanden kwamen de afgelopen avond en nacht in actie op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Afrikaans kampioen Senegal. Noorwegen met sterspeler Erling Haaland won met 4-1 van Irak. En Argentinië wist Algerije met 3-0 te verslaan, met dank aan een hattrick van Lionel Messi. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink. Kink. Kinkstart.

Liquido. En dan kon ik zo echt vlak voordat ik moest praten, schiet me ineens een kikker in mijn keel. Moment, klein slokje koffie om de kikker weg te spoelen. Mm. Oh. Zou dit nou ook een subliminale werking hebben? Dat jij nu ook denkt, oh, koffie, ja, nu. Of misschien dat je dat sowieso nodig hebt. Nou, ook sowieso kink is koffie voor je horen. Goedemorgen. Woensdagochtend 17 juni, nog 2 dagen tot Pinkpop. Ook vandaag maak je weer kans op tickets om daarbij te zijn. Zodra de kinkprijzigheid voorbij galoppeert, gelijk een berichtje sturen. En wie weet sta jij gewoon nog lekker samen met iemand naar keuze komend weekend los te gaan op Foo Fighters, 21 Pilots, The Cure en wat al dies meer zij op Pinkpop 2026. Over The Cure gesproken. Ja, die zal dit daar niet gaan zingen, denk ik. Robert Smith heeft de laatste jaren ook hier naar best wel een bijzondere samenwerking gedaan. Met Gorillaz was het op een gegeven moment. Strange Times heette dat volgens mij. Weet je. En deze ultieme kink-klassieker. In een paar jaar uitgegroeid tot kink-klassieker. Ik vind het nog steeds echt een van de beste liedjes van de afgelopen jaren. En toch hoor je dit nergens anders dan alleen hier. En daarom maar weer een keer, want alleen hier. Churches en Robert Smith van The Cure. En hou nou.

0: 16, Glory Days bij Kink. Nieuws van half 7 komt eraan. Gelijk gevolgd door The Black Keys en Case Choice.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, pak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
5: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
6: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
15: we Oranje. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
16: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
0: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal mensen dat voor spouwmuurisolatie kiest is hard teruggelopen, schrijft het AD. Sinds een paar jaar moet gecheckt worden of er geen vleermuizen in de muren zitten, en die inspectie kan aardig in de papieren lopen. Een huis in het Brabantse Rijen is voor een deel ingestort na een grote brand vannacht. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen waren, maar dat is niet zeker. En Nederland heeft met steeds meer voortvluchtige criminelen te maken, en dat zijn ook steeds vaker zware jongens, schrijft de Telegraaf. Door Europese samenwerking worden ze ook steeds vaker gepakt. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.

6:42. Hallo, goedemorgen. Het is woensdagochtend en mocht je meeschrijven, wat heeft Michiel vandaag gedaan? Zonder jas en korte mouwen op de fiets. Ja, vanochtend is er nog wel een bewolking. Er is in het westen en noordwesten een kans op een kleine regenbui. Living on the edge hier. Maar vanmiddag, na die regen, is er veel meer zon. Vooral in het westen. Zonnige periode. En het wordt een mooie temperatuur. 19 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten. Morgen is er in het oosten wel kans op een stevige onweersbui. Maar verder echt al flink zomers. Dan tussen de 26 en 31 graden. En dit weekend blijft het boven de 30 graden. Ho, ho, ho.

Throwing Copper was het grote album van Live. Het tweede album, niet een debuutalbum, maar een doorbraakalbum waar dit ook op stond. En dat vond ik fantastisch. Ik was er echt helemaal gek van. En ook het album daarna vond ik goed. En op een gegeven moment... Five was volgens mij het album. Ook goed, een paar goede bangers staan daarop. En ook Overcome. En dat is toen een beetje gekaapt door 9/11. En vlak na 9/11 zag ik Live in Ahoy Rotterdam. En toen, ik weet niet, de band had ineens iets... Ze gingen zo pathetisch te koop lopen met... Oh, 9/11. En toen kwam op een gegeven moment kwam die Ed Kowalczyk... met een ontbloot bovenlijf en een Amerikaanse vlag... om zijn schouders heen gedrapeerd, kwam die voor het slotnummer op. Toen dacht ik echt, okay, klaar. We hebben een paar jaar lang echt gedacht van... nou, hier hoeven we niks meer van te weten. En toen stonden ze een paar jaar daarna op een of ander festival... Rock in Park of zo, weet ik veel, maar in Nijmegen. Nijmegen heeft een paar keer zo'n Goffert Park festival poging gedaan. En een van die keren was Live daar. Ik was toen voor werk en denk, god, Live gaan weer. En ze begonnen en dit was het eerste wat ze speelden, die All Over You. En toen dacht ik... Ja, maar dit is gewoon echt wel heel erg goed. Dus All Of You heeft me ook weer gewoon in het livebootje geholpen. En nu ik het weer hoor, denk ik, ja, snap ik ook wel. Goed liedje.

9-1-1 gekaapt hadden. Dat is misschien niet 9-11, sorry. Dat is misschien niet de allerbeste bewoording. Snap ik ook wel. Aanbeveren het zometeen van 7 uur. Mario Kwaaitaal vertel ik je erin. Over dat steeds minder mensen aan isolatie doen door schuim in spouwmuren te spuien. Waarom?

0: Fighters. Paramore, Youngblood en Foo Fighters worden sowieso gelijk na het nieuws van 7 uur. En erachteraan, dat bepaal jij. Waarmee wil jij je woensdagochtend nou eens lekker laten beginnen? Wat is jouw Kinkstart-suggestie? Nou, laat me even weten. Pak je telefoon, open de Kink-app, druk op de contactknop en vertel me wat jij wil horen.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
13: Praxis.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
15: Samen delen we Oranje.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het isoleren van huizen door schuim in de spouwmuren te spuiten wordt steeds minder gedaan. Een groot bedrijf zegt in het AD dat de vraag in een paar jaar met 60% is teruggelopen. En dat komt door het verplichte onderzoek naar vleermuizen in de muren. Dat duurt lang en de kosten lopen zo in de duizenden euro's. In het Brabantse Rijen is vannacht een huis ingestort na een grote brand. Het werd 3 jaar geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument, schrijft Omroep Brabant. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar dat is niet zeker. Omdat het gebouw al snel instortte, kon de brandweer niet naar binnen om te kijken. In Nederland worden steeds vaker criminelen opgepakt die zich hier verstoppen. En daar zitten ook steeds vaker zware criminelen bij, schrijft de Telegraaf. Ze werden gezocht in heel Europa en opgepakt doordat de politie uit verschillende landen samenwerkt. De politie denkt dat het aantal criminelen op de vlucht alleen maar groeit. En Lionel Messi is gedeeld topscorer aller tijden op het WK met 16 doelpunten. Hij scoorde vannacht 3 keer voor Argentinië tegen Algerije. Het werd 3-0. Noorwegen won vannacht met 4-1 van Irak. Daar scoorde sterspits Erling Haaland er 2 voor Noorwegen. Frankrijk won gisteravond met 3-1 van Senegal. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek nog 10 minuten vertraging.
1: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's. Kickstart.

0: voor 7. Goedemorgen, mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Oh, die ging in de...
2: En wie ben jij nou weer?
0: Leuk. Patrick is erbij. Die vraagt zich af of er nog iets van een meet and greet met Kink komt op Pinkpop. Jazeker. Je kunt ons gewoon eigenlijk niet missen dit jaar bij Pinkpop. Zonder al te veel in details te rijden. We hebben daar iets heel leuks. En zodra je het terrein opkomt en ook je programma-schema checkt en zo, kun je het echt niet missen. En op die plek zullen we ook weer onze gebruikelijke Kink Meetup doen. Met alle andere medekinkers en Kink-medewerkers en zo. Precieze details daarover maken we nog bekend. In de Kink-app, op de radio natuurlijk en ook op Instagram. Volg ons eventjes, kink.nl. Dat is K-I-N-K-P-U-N-T-N-L op de Instagram.
3: Morgen Michiel, morgen medekinkers. Lekker hakken vandaag, woensdag gehaktdag. Bijna weekend, yeah!
0: Ja, en dat was Pieter. Ook hij is erbij, net zoals heel veel anderen. Berichten al van een goedemorgen, hallo, welkom, welkom, welkom. Op woensdag 17 juni. Het weer vandaag. De ochtend begint bewolkt. Er kan in het westen en noordwesten ook een klein regenbuitje vallen. Vanmiddag begint ook in het noorden met regen, maar daarna komt de zon. In de tweede helft van de middag is er vooral in het westen heel veel zon. Temperatuur 19 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten. Morgen is het tussen de 26 en 31 graden. Ik ga geen naam noemen. De vraag was, joh, noem er even geen naam bij. Gisteren draaide ik in Veenstra Verteld Back on the Chain Gang van de Pretenders. Over het omgaan met verlies, bleek het verhaal erachter in Veenstra Verteld. En die kwam heel hard aan bij een van de medekinkers. Want die is namelijk 2 weken geleden de broer verloren in een ernstige situatie. Kennelijk zat de broer ook op hetzelfde middelbare school als ik ooit op heb gezeten. Dus dank voor het delen van het verhaal. En of ik vandaag voor de broer, ik weet niet of het een hij of een zij is die het geschreven heeft, maar niet uit, voor de broer die enorm van Foo Fighters hield, There Goes My Hero, of ik iets wilde draaien. Zeker, maar natuurlijk.
4: Je

0: verzoek. Foo Fighters en My Hero. Dit weekend ook in Landgraaf. Mark gaat vandaag naar Parijs om daar Foo Fighters live te zien. Kan niet wachten om mee te zingen. Dit is wel zingen tussen aanhalingstekens. Met de 30.000 anderen. Ja, lekker man. Foo Fighters, ja, zin in. Je zal erbij zijn, hè. Het kan gebeuren. Want ook vanochtend maak je de kans om gratis naar Pinkpop te gaan. 2 tickets voor het hele weekend, inclusief camping. Dat scheelt even hoor. Hey, die kun je gewoon winnen. Zodra de King prijsgeeft voorbij komt, stuur je een bericht met de King Cap. En wie weet zien we je dan op Pinkpop in Landgraaf. Als je huiseigenaar bent, nou hou er rekening mee. De WOZ-waarde, binnenkort komt de gemeentelijke aanslag weer binnen, die is flink gestegen. De gemiddelde WOZ-waarde van een Nederlandse woning is 10%, ruim 10% hoger dan vorig jaar. Is berekend door het CBS. Gemiddelde woning kost nu 400. Of de gemiddelde waarde, de WOZ-waarde van een woning in Nederland is nu 439.000 euro. WOZ-waarde stijgt volgens het CBS al 11 jaar op rij. De grootste stijging is in Pekela, 19%. En met een gemiddelde WOZ van 993.000 euro blijft Laren nog steeds de gemeente met de hoogste WOZ-waarde van Nederland. En dat betekent dus ook meer belasting, hè? Ja. En als je s'avonds langs parkeerplaatsen bij de snelweg rijdt en overal vrachtwagens ziet staan, geen toeval, Nederland kampt met een groot tekort aan parkeerplekken voor truckers. De transportsector waarschuwt dat het huidige tekort van zo'n 4400 plaatsen kan oplopen tot 7000 in 2040. Waardoor chauffeurs soms noodgedwongen moeten uitwijken naar vluchtstroken of andere onveilige plekken. Brancheorganisaties en vakbonden hebben daarom de overheid opgeroepen om snel extra parkeerlocaties en betere voorzieningen aan te leggen voor vrachtwagenchauffeurs.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
0: Kaylee, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Wat een ontzettend lekker idee.
2: Ja, tof.
0: Ja, soms heb je. Je moet je dan voor je zien. Ik zit in de studio en dan. Rond 7 uur zeg ik: wat wil je horen? En dan komen er heel veel berichtjes binnen. En dat zie ik allemaal op één scherm binnenkomen. En soms lees ik zo'n berichtje en gaat mijn hoofd gelijk plonk. En zing ik het. Of nou, in dit geval schreeuw ik het eigenlijk al hardop mee.
2: Ja, het is wel een lekker nummer, ja.
0: Echt, hè? Jij zegt: mijn dag begint altijd wel goed hiermee. Nou ja, en iedereen mag meegenieten van jouw muzikale ochtendritueel. Wat zou je graag willen horen als Kingstart?
2: Stay Away van Nirvana.

Nathalie, hashtag hardfietsen. Jeanette stuurt briljante mensen, die kinkluisteraars. Ze is ook heel blij met deze aangevraagd door Kaylee. En Luke stuurt ook, goede muziek zeg. Jazeker. Stay away van Nirvana, moet ik gelijk aan denken. Dit wordt ook heel goed gedaan door de Paceshifters. En die gaan in het najaar weer heel Nederland door met hun Paceshifters Play Nirvana show. En op 27 december, derde kerstdag, doen ze het voor de allerlaatste keer in een extra grote editie in de Oosterpoort in Groningen. Kink Presents, dus we zijn er ook bij. Het zou het leuk zijn om elkaar daar te zien. Gaan we nog één keer met z'n allen helemaal los op de muziek van Nirvana gespeeld door de Paceshifters. En geloof me, dat kunnen ze. 4 voor half

0: Brutin van 7:30. Lionel Messi, die is echt... Nou, die heeft me een WK, jongen. Hey. Oi, oi, oi, oi. Nou, je hoort er zo meer over in het ANP Brutin van 7:30.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Zie je nou wel, ze ruikt me.
13: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat. Kessie.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Oh, nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, tof jij even.
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
3: beetstreekt. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Half acht. Kink. AMP Headlines.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het isoleren van spouwmuren is niet meer zo populair als jaren geleden, schrijft het AD. Er moet namelijk gecontroleerd worden of er in de muren geen vleermuizen zitten. En dat is een dure grap. Na een grote brand in het Brabantse Rijen wordt iemand vermist. De brandweer denkt dat die persoon nog in het brandende huis was, maar kon dat niet checken. Het huis is deels ingestort. En de Argentijnse sterspeler Lionel Messi kan het zelf niet eens geloven hoe goed hij dit WK is. In zijn 200ste interland scoorde hij 3 keer tegen Algerije. Daardoor is hij gedeeld WK-topscorer aller tijden. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.

0: Ik zie net. Even voorbij hoor. Het is woensdagochtend. Dus zometeen rond 7:15 is het weer tijd voor bellen met Ellen. Met een bijzondere gast trouwens ook vandaag. Ja, het zou zo kunnen zijn dat we een artiest die op Pinkpop optreedt ook aan de lijn hebben. En dat is geen grap. Dus dat is meteen rond 7:15. Maar Ellen, die post op haar Instagram story een verhaal. Man arrested after posing as a museum tour guide and inventing entire fake histories for every painting. Dit is serieus gebeurd? In Boston is een man gearresteerd die zich uitgaf drie weekenden lang mee weggekomen als een tour guide in een museum en bij elk schilderij gewoon volledige onzin verzon. Waarom zou je die gaan arresteren? Ik zou hem gewoon. Ik zou hem aannemen. Fantastisch.
1: Goedemorgen, Michiel.
0: Goedemorgen, Noé. En goedemorgen, Kink. Het is 7:50. Zeg je, het circus is in het centrum of het kirkus is in het kentrum? Nou ja, ik was vandaag hieruit. Over 3,5 minuten naar Shinedown.

0: Shinedown bij King Second Chance. Dus we kijken. 7:45. Ja, laat maar gaan dan.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 7:45 word je net een stukje slimmer wakker dan dat je de avond ervoor ging slapen. En vandaag komt dat dankzij een Ik was vandaag jaar oud, ingestuurd door Chris.
2: Goedemorgen.
0: Hoe oud was jij toen je hier achter kwam?
2: Ik denk een jaar of 22, 23. Hoe oud? Geschiedenisopleiding.
0: Ah, oké. Dus een poosje geleden al?
2: Ja, ik ben nu 33.
0: Ja, oké. Nee, ik vind het heel leuk. Ik wist het niet, dus ik ben 50 jaar oud toen ik hier achter kwam. Dat, nou zeg maar, wat is jouw Ik was vandaag jaar oud?
2: Dat de Romeinse letter C eigenlijk moet uit worden gesproken als een K. En dat is heel, dat merk je vooral bij Julius Caesar. Dat moet je eigenlijk gewoon uitspreken als Julius Keizer. En ook Keizer. Ja.
0: Nee! Ja. Wauw! Ja joh, snel een factcheck. In het klassieke Latijn werd de letter C uitgesproken met een K-klank. Inderdaad, het is keizer Caesar. Cicero is Cicero.
2: Ja, het woord keizer komt er ook vandaan.
0: Ja joh, en circus is circus eigenlijk.
2: Ja.
0: Circus Maximus. Nou ja, wat grappig. Nee, dit wist ik. Maar weet je ook waarom we dat dan nu wel met een C doen? Is er ergens wat fout gegaan?
2: Ik heb geen idee. Waarschijnlijk ergens inderdaad in de middeleeuwen dat het gewoon verdween met het Latijn. En dat we nu opeens dacht van ja, het is een C en wij spreken dat vaak uit als een S. Dus op die manier.
0: Wauw. Oké, Julius Caesar. Nou, duidelijk. dankjewel. Dit was volledig nieuw voor me.
2: Ja, alsjeblieft.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Mooi hoor. Heb je ook een Ik was vandaag jaar oud? Een ontdekking waar je misschien zelf al in het geval van Chris 10 jaar mee rondloopt. Waarvan je redelijk kunt inschatten. Dit is voor mensen nieuw en een Ik was vandaag jaar oud toen ik hierachter kwam. Laat het weten. Spreek jouw Ik was vandaag jaar oud in met de Kink app. Of tik hem in, dan bel ik je terug. De Kink app even downloaden, op je telefoon knallen. En de contactknop is jouw contact met de studio. Zometeen Rammstein. Naar Deep Edge Mode.

gaan we volgend jaar ook weer een keer wat nieuws vanuit komen. Of ja, volgende week vind ik ook goed, maar dan... maar gewoon snel, lang geleden dat we iets nieuws hebben gehoord van Rammstein. Zeit hoorde je bij Kink. En nou ja, dat dacht ik trouwens ook van... dat wordt dus een keer tijd voor nieuw werk van deze band. Tot 2 weken geleden deze waren met de nieuwe We Might As Well Be Strangers. De nieuwe...

0: zijn geen grotere Weezer-haters dan de Weezer-fan zelf. En wij zullen ook als eerste grif toegeven dat de band ook echt heel slechte dingen heeft gedaan. Maar ik kan toch ook wel redelijk objectief zeggen dat dit een van de beste dingen die ze in jaren hebben uitgebracht. De nieuwe Weezer, samen met de zangeres van de band Wednesday, We Might As Well Be Strangers. Don't be a stranger, blijf lekker luisteren, want zometeen bij Kink Falls Green Day. De prijzigheid komt gegarandeerd voorbij met jouw kans op het hele weekend naar Pinkpop, inclusief camping. En welke Pinkpop-artiest schuift zometeen aan in Bellen met Ellen om 7:45? Blijf luisteren.
1: Is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
17: Oranje. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
22: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Isolatiebedrijven zien dat er steeds minder interesse is om spouwmuren te isoleren. En dat komt volgens het AD doordat er nu eerst gecontroleerd moet worden of er geen vleermuizen in zitten. Dat is sinds een paar jaar verplicht en die check kan duizenden euro's kosten. Dat is nog meer dan de isolatie zelf. Een historisch gebouw in het Brabantse Rijen is vannacht uitgebrand en deels ingestort. Het huis was niet meer te redden. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar kon dat niet controleren. Er wordt wel iemand vermist. Rondom het huis zijn vanmorgen hekken neergezet om alles uit het zicht te houden. Postpakketjes die niet bezorgd konden worden of die retour zijn gestuurd, worden steeds vaker verkocht. Maar dat gebeurt vaak niet volgens de regels, heeft het programma Pointer ontdekt. Op de pakjes zijn soms de namen en adressen nog te zien van de mensen die ze besteld hebben. En dat mag niet volgens de privacyregels. En Lionel Messi heeft lang getwijfeld of hij met Argentinië naar het WK zou gaan, maar is blij dat hij het heeft gedaan. En hij was zelfs verbaasd over hoe goed hij vannacht was tegen Algerije. Hij scoorde 3 keer en is daardoor gedeeld WK-topscorer aller tijden met 16 goals. Hij speelde ook nog eens zijn 200ste interland. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
24: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd en hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. En dat kost je 3 kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer 30 minuten oponthoud.
25: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's

En dat betekent dat je... Nou ja, wellicht overmorgen er ook bent. Heb je al kaarten? Nog niet? De Kingprijzigheid kan elk moment voorbij komen. Als je morgen gelijk een bericht sturen met de Kingcap, ga je misschien gratis het hele weekend naar Pinkpop, inclusief camping. Weer vandaag. Bewolking neemt in de loop van de ochtend steeds meer toe. In het westen en noordwesten kan er een buitje vallen. Maar later vanmiddag zon. Vooral in het westen is het vanmiddag heel zonnig. Temperatuur 19 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten. Morgen wordt het een stuk warmer, 26 tot 31 graden. Kleine spoiler voor mensen die naar Clarkson's Farm kijken. Vannacht is het de laatste episode van het huidige seizoen online gekomen. En daarin maakt Jeremy Clarkson, die misschien van Clarkson's Farm, maar zeker wel, denk ik, van Top Gear en de Grand Tour kent, bekend dat hij een agressieve vorm van kanker heeft. Het is in een vroeg stadium ontdekt. Je ziet hem in die aflevering behandelingen ondergaan en openhartig praten over de onzekerheid onze herstel. Hij hoopt terug te keren voor een zesde seizoen van Clarkson's Farm. Maar dat weet hij gewoon niet zeker. Hoe oud is hij? 66 jaar. Jeremy Clarkson, agressieve vorm van kanker ontdekt. Dat is een vrij logische stap naar wat je zo meteen weer hoort. Want woensdagochtend, tijd om te checken wat er allemaal gebeurt bij de stichting No Guts, No Glory. En dat heeft ook alles te maken met Pinkpop. Want de stichting die muzikale wensen laat uitkomen voor mensen van alle leeftijden die met kanker te maken hebben, is elk jaar bij Pinkpop aanwezig. Wat ze daar precies doen. En zomaar een Pinkpop-artiest ook aan de telefoon hoor je over...

0: Deep and Sinking Feeling bij Kink. Wel spannend nou, hè, Ellen?
1: Sorry, wat? Hè? Wat? Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hallo. Dat het wel spannend is nu.
1: Ja. Ja. Er gaat iets mis. Dat kan ook gewoon.
0: Het lijkt wel een spannende kinderserie. Het gaat helemaal mis, vriendjes en vriendinnen.
1: Gaat helemaal mis. Ja, ga je het nog één keer proberen?
0: Ja hoor, ik wel. We proberen namelijk iemand erbij te pakken. Maar hij
1: Even, ik heb een idee.
0: Heb jij een idee?
1: Wacht even, maar dit is wel houd je touwtje boomer techniek oplossing. Als ik hem nou zo via mijn...
0: Record your name and reason. Ja?
1: Als ik nou zo via mijn laptop bel.
0: Ja, ik kan hem ook hier op speaker zetten. Geen idee.
1: Als je hem toevoegt op WhatsApp, ik heb zijn nummer gestuurd, en dan kan je via je desktop, kan je rechtsbovenin zit een icoon, dan moet je op klikken. En dan kun je ook iemand bellen. Ik denk dat dat de enige manier gaat zijn.
2: Hi.
0: Ja, hi. Oh, maar dan moet ik inloggen op deze... Wacht, oké. Okay. Laten we eerst eventjes voor alle duidelijkheid. Eerst eens eventjes...
3: Bellen met Ellen.
0: Elke woensdagochtend tijd om te kijken hoe het is bij Stichting No Gods No Glory. Die prachtige stichting die muzikale wensen laat uitkomen voor mensen met alle leeftijden die met kanker te maken hebben. Daarover aan de telefoon de directeur van de stichting. Dat is Ellen Gerritsen. Ellen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Michiel. Ja.
0: Ja, druk, ja. Volle bak, want we hebben het wel vaker over gehad dat het Pinkpop weekend is heel druk voor de stichting. Vertel, wat doen jullie daar allemaal dan, zoal en zulks?
1: Wat wij daar doen, wij hebben daar onze eigen cabin backstage met een bed waar ook airco is. Dat zal dit weekend heel erg nodig zijn, want het wordt natuurlijk behoorlijk warm. Hapjes, drankjes, een bank, allemaal zitjes in de, met schaduw, rustplekken, zodat mensen... dat het haalbaar wordt om mee te gaan naar een festival... met genoeg rustplekken en een plek waar ze medicijnen kunnen nemen... of waar ze heel even hun haarwerk af kunnen zetten... Ja. Om af te koelen, zodat ze in alle waardigheid dit kunnen doen. En dan tegelijkertijd probeer ik altijd nog extra dingen te regelen... voor ze, verrassingen. En niet, ja, ik weet dat de mensen die ons langer kennen nu zoiets hebben, maar jij verrast toch nooit? Nee. Maar het gaat er nu meer om dat we soms dingen met artiesten proberen te regelen. En dat ik het op de dag zelf dan wel tegen mensen zeg. Maar dat je met artiesten het nooit pas zeker weet tot op de dag zelf. Dus ik ga mensen niet valse hoop geven van, hé, ik heb nou iets moois geregeld. dus dat doen we ook. Of soms mensen, dus meet and greets, of op het podium een concert bijwonen. Echt dingen die je niet zelf kan regelen. Zodat we zorgen dat het echt een onvergetelijke ervaring wordt. Dus er komen bijvoorbeeld ook mensen die al best wel ziek zijn en eigenlijk niet meer haalbaar is. Maar toch heel graag met hun kinderen bijvoorbeeld een keer nog een festival mee willen maken. Omdat ze dat zelf hun hele leven lang hebben gedaan. En het niet meer gaan redden totdat de kinderen oud genoeg zijn om samen te gaan. Mm-hmm. Nou, huppatee, kinderen gaan ook mee. Daar zorgen we voor. Daarnaast neem ik de ambulancewensen over. Dus die begeleid ik ook. En nee, die zitten we nu overvol. De aanvragen blijven tot aan gisteravond binnenkomen. En het spijt me heel erg, maar we zitten echt al... op de max capaciteit. Dus mensen kunnen helaas geen aanvragen voor dit jaar meer indienen. Maar op vrijdag hebben we 18 mensen in totaal. Op zaterdag 24 en op zondag 37.
0: Zo. Ja, dat is echt...
1: Je wil ook gewoon kwaliteit kunnen geven. Dus jij kunt zeggen van zet er maar een stoeltje bij. Maar je wil ook gewoon de zorg en aandacht hebben. Of stel dat iemand... echt even niet goed wordt en echt meer ruimte en aandacht en zorg nodig heeft, dan wil je dat ook kunnen bieden.
0: En er staat me nog bij van vorig jaar, dat dan heb je daar bijvoorbeeld een gezin te gast, dan zorg je ook dat er voor die kinderen is een stoepkrijt en kleurplaten en waterpistooltjes. Dus het is inderdaad veel meer dan alleen eventjes zorgen, wat je zegt, zet maar een stoel bij en we zijn er wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Precies.
0: Ik ga nu een poging wagen via een...
1: hij heeft iets uitgezet. Hij zegt, hij heeft Silent Unknown Callers heeft hij uitgezet.
0: Oh, dan zou het ook nog via telefoon kunnen. Dan ga ik even kijken, want mijn...
4: Back-up, weet ik niet.
0: Want waarom zou het allemaal linker goed gaan naar mensen? Even kijken. Want we hebben het al een poosje over. Ook iemand die op Pinkpop staat.
1: En... Nou, eerst gewoon even bellen.
0: Laten we even doen.
2: Hi.
0: Nee!
2: Put your name in.
0: Nee, het werkt gewoon echt niet.
1: Nou, oké.
0: Okay. Oh, wat is dit waardeloos, zeg, hé.
1: Zal ik via laptop proberen?
0: Ja, doe maar, want okay. Het verhaal is als volgt dat... Hallo?
1: Ja, hallo? Ja, dan moet ik mijn telefoon op de luidspreker zetten. Dat
0: ja,
1: kan niet
0: hier lukt het in ieder geval niet, dat weet ik wel.

0: thing is, you'll be at Pink Pop performing. We'll be there. And you'll be paying a visit to the No Gods No Glory cabin backstage to meet some of the people who are there on behalf of the foundation, right?
1: That's right, mate. Yeah, we're very excited to meet some of these people in need. We're going to be doing a little acoustic performance for them, a little meet and greet, and hopefully have a nice time with them and just allow them to not think about their health troubles for a little while, which is a really nice thought.
0: It really is. Ja, te gek. Dus Leap komt naar jullie cabin toe, Ellen, om daarvoor een aantal begunstigden eventjes een kort moppie te spelen, even hallo te zeggen. Ja, dan zou ik als ik jou was wel zorgen dat je ook allemaal No Gods No Glory t-shirts mee hebt, want dan moeten ze natuurlijk wel een beetje fatsoenlijk op het podium staan.
2: Nou ja, fijn dat je het even voor me vertaalt. Dankjewel dat ik weet waar het gesprek over ging.
0: Zo ben ik.
2: En twee, jongen, dat heb ik al lang geregeld.
0: Kijk, hartstikke goed, hartstikke goed.
2: Sorry, he was switching to Dutch, but no, I'm really excited because you were generally interested in what we're doing with my foundation, and immediately at Fast Rock, you were thinking, oh, what can we do? What can we do to contribute? And then Jackie put his number in my phone, called himself, said, really, we're going to stay. No, but you were just not. Sometimes people backstage are like, blah, blah, blah, I want to do something for you. And then, you know, but you meant it. And so last couple of weeks, we kept in touch and you really made a plan because you really want to do something beautiful, you and your band. And I really appreciate it.
1: I think you guys are doing a very beautiful thing, and you know, when I was growing up, I knew a few people that were going through chemotherapy and stuff, and I know how incredibly difficult that can be, and I also know that I've had some of my most amazing experiences have been at live gigs and festivals and shows, and I think that there's anything that we can do to help these people take their mind off their poor health for a little while, then that's something we're really into. And I'm sure we're going to have an amazing time on Saturday meeting them all, and I'm sure we're going to have a really fun day. So looking forward to it. It's going to be great.
2: It will be. And thank you ever so much.
0: Great, man. See you this weekend, Jackie. Thank you so much.
1: No problem at all. I just wanted to mention as well that we will be playing Craig Max on November 27th as well.
2: Are there still tickets? Jackie, are there still tickets for the Melkweg show?
1: They are. It's crazy to say, but 1,500 people is almost about to sell out.
2: Oh,
0: that's so good. Okay, dus in november staat Leap in de Melkweg in Amsterdam. Er staan dus ook op Pinkpop. Maar dus ook in de Melkweg Amsterdam in november. Er zijn nog maar een paar tickets, dus wees daar snel bij. Looking forward to see you there, Jackie. Thank you so much.
1: Thank you so much, you guys. Have a wonderful day, okay?
2: You too.
0: See you this weekend.
1: Bye-bye.
0: Nou, lachen, Ellen. Dus Leap komt sowieso langs bij de cabin. Ja, wij zien elkaar dan ook dit weekend, denk ik.
2: Dat denk ik ook. Zou ik nog met iets af mogen sluiten?
0: Jazeker.
2: Los van dat we afgelopen week iets van 12 wensen uit hebben laten komen waar ik nu geen aandacht aan heb kunnen besteden, maar ga alsjeblieft even op onze Instagram kijken, want er staan de mooiste verhalen. Maar ik wil graag afsluiten met iets persoonlijks. Het is vandaag de sterfdag van mijn fantastische lieve vader. Net als mijn broer hebben we hem los moeten laten door kanker. Maar niet alleen liefde blijft altijd bestaan. Ook wat hij en mijn moeder mij leerden. Dat je altijd in moet zetten voor een ander als zij dat nodig hebben. En dat je elke dag moet kijken naar wat er wel is. En daar dan keihard van genieten. En om hem te eren hoop ik dat ik dit vandaag luisteraars mee kan geven. Kijk wat je kan betekenen voor een ander. Niet alleen voor mijn stichting, maar voor de buurvrouw, een collega. Al is het even koffie halen. Zie de ander en maak alles daarmee een beetje mooier.
0: Ik ga je helemaal niks aan toevoegen.
2: Oké.
0: Dankjewel, man. Ik zie je dit weekend op Pinkpop, Ellen.
2: Ik zie jou dit weekend.
0: Doei, doei.
2: Doei.
0: Hoi.
3: Deze week op Kink.
4: Ja. Pinkpop tickets.
0: Ook nog, want die prijzigheid die ging net vol voorbij in het begin van Leap. Sinking feeling. En er komen heel veel berichten binnen.
5: Hallo, mijn Wesley.
0: Hey, Wesley met Michiel van Kink spreken. Goedemorgen.
5: Hoi, goedemorgen.
0: Jij wil heel graag naar Pinkpop?
5: Ja, echt heel graag.
0: Waarom?
5: Heel graag.
0: Kan iedereen wel zeggen. Waarom?
5: Ik ben ziek.

0: Ik heb echt alles geprobeerd om zelf te gaan. En dat lukte eigenlijk niet.
1: Ja.
0: Heb ik gisteren No God's New Glory bericht gestuurd.
1: Ja.
0: En er waren al te veel mensen.
1: Ja, ja, Ellen vertelt het net. Die zitten al vol, dat is waar. Maar
0: ja.
1: Jij kan het nog wel aan. Als ik jou nu 2 tickets geef, dan is het weekend is gewoon bam.
0: Ja, ik kan het nog wel aan. Dat nog wel.
1: Nou, Wesley.
0: Af en toe even rustig. Maar
1: bij deze.
0: Ja.
1: We zien je dit weekend in Landgraaf.
0: Dankjewel.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Kink. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja. Echt serieus?
13: Wat een geld.
14: 18.000. Wat verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
16: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Goedemorgen!
21: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
22: 8:30. Kink. ANP Headlines.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederland is een populair land voor criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Vorig jaar werden er 330 opgepakt. Opvallend is dat daar steeds vaker echt zware jongens tussen zitten. Nederland leunt nog te veel op Amerika en dat moet binnen 4 jaar anders zijn, vindt het kabinet. Minister Berendsen zegt dat hij samen met andere Europese landen gaat bekijken hoe we zelf voor onze veiligheid kunnen zorgen. En er wordt later vandaag gezocht naar de bewoner die wordt vermist in het Brabantse Rijen. Een historisch pand in het dorp brandde vannacht uit en stortte deels in. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. Van de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn heb je nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. De A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nog 25 minuten oponthoud. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N33 Veendam richting de Eemshaven. Bij Siddeburen heb je 5 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk.

op de woensdagochtend vanavond. En ik zie dat Jay gaat er naartoe. Die stuurt al een berichtje vandaag. Staat Cypress Hill in AFAS Live. Daarom hoor je zometeen over, nou zeg, 7 minuten. Cypress Hill in Veenza vertelt. Naar Pom en de Killers.

0: En hi, hallo. Dit is King, Alternative Rock Radio. 3 uur lang, zo meteen op je radio. Erik Kortom. Maar voor het zover is, eerst het verhaal achter een King-klassieker. Een klassieker die vanavond ongetwijfeld horen zal zijn in Ava's Live. Want daar staat vanavond Cypress Hill.
1: Veenstra vertelt.
0: Het lijkt een partynummer, maar eigenlijk zit er een en al haat en geweld in deze track van Cypress Hill. Het begon als een diss track. Rappers onderling hadden nog wel eens ruzie, namen diss tracks op, doen ze nog steeds trouwens. En er was een rapper, Chub Rock, die een nummer had opgenomen waarin hij een van de leden van Cypress Hill, Be Real, helemaal kapot maakte. Dus was de tegenopdracht: cook his ass real good. We gaan een tegendiss track maken. Dus dit hele nummer is eigenlijk een diss track richting deze Chub Rock. Maar die tekst: I'm crazy insane, got no brain. Dit was de taal van de street gangs. De Crips en de Bloods, die begin jaren 90 de straten van L.A. onveilig maakten. Stan Dogg, een van de leden van Cypress Hill, zat bij de Bloods. En hij wist alles van de oorlog op de straten. Het was constant op je hoede zijn voor gevechten. Met de andere gang of met de politie. Kogels konden altijd rond je oren vliegen. Als iemand in die tijd, in die scene, op je afkwam en dingen zei als I'm crazy insane, I got no brain, dan betekende dat: het maakt mij niet uit wat mij gebeurt. Ik sta niet voor mezelf in. Dit taalgebruik was echt voor de allerhardste. Voor de allergevaarlijkste. De taal van de street gangs in L.A. uitmondend in wat nu nog steeds een partynummer is. Insane in the brain.
2: Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm local?

0: Live, Cypress Hill. En daarom nu op de radio. Insane in the Brain. Wie heeft er niet ooit een keer gigantisch opgefeest? Nou, misschien jij wel of zojuist, net. Kun jij het schelen? Ook jouw woensdagochtend, hè? Zometeen Erik Kortom. Drie tracks uit de jaren 90 in de Kink 90s Break. Welke? Ze zitten verstopt in deze zin. Hup, wakker worden. En kom buiten spelen. Van as tot as. Tuurlijk, Erik. Ik dacht dat ik die niet meer dronk, maar oké. Hup, wakker worden en kom buiten spelen van as tot as. Die drie tracks zo bij Erik.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederland is geliefd bij criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op. En daar zitten steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. Als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. Over 4 jaar moet onze veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. Zo wil minister Berendsen beter met andere Europese inlichtingendiensten samenwerken. En dat geldt ook voor de productie van wapens, bijvoorbeeld door gezamenlijk een verdedigingssysteem tegen raketten te bouwen. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere programma, Clarkson's Farm. De kanker werd vorige maand bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, weet hij niet. En Lionel Messi was vannacht de ster van Argentinië tegen Algerije. Hij scoorde alle drie de Argentijnse goals in de met 3-0 gewonnen wedstrijd. Het was zijn 200ste interland en hij is nu gedeeld topscorer aller tijden op een WK. In diezelfde groep won Oostenrijk vanmorgen moeizaam van Jordanië met 3-1. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk meer dan 30 graden worden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Maastricht, heb je bij Boxmeer nog een half uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht.
3: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink.

de week mee door midden te zagen. Hup, wakker worden en kom buiten spelen van as tot as. Het slaat helemaal nergens op dit. Hup, wakker worden en kom buiten spelen van as tot as. Fons en Jolanda die dachten, nou volgens mij weet ik het wel. En dat klopt, het gaat om deze drie platen.

XL van een plaat waar ik enorm naar uitkijk. Ik heb het over de nieuwe plaat van de Staattigers die binnenkort gaat komen. Daarvan was The Fire, een van de eerste wapenfeiten. Die maakten wij meteen Kink XL en ik draai hem nu nog een keer met heel veel plezier. Dit is The Fire, de Staattigers.

0: I am the Walrus, hoorde je van The Beatles. Zometeen hier op Kink, onder andere Block Party, Arctic Monkeys en Simple Minds.
1: Kink. Muziekliefhebbend Nederland kleurt van 19 tot en met 21 juni weer knalroze. Pinkpop.

0: Jetlag, Youngblood en nog veel meer. Hello. 3 dagen lang alles wat je op Kink hoort, maar dan recht voor je neus. Luister deze week naar Kink en maak kans op kaarten voor Pinkpop. Kink, Alternative Rock Radio.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg.

0: joh. Dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

Tijdens een editie van London Calling in Paradiso. En toen dacht ik, wow, dit is te gek. Kelle Okereke, de zanger en frontman van deze band. Wat is één grote bult energie. Je hoorde Block Party en de Helicopter. Zometeen The Haunted Youth. Maar eerst de Simple Minds. Sanctify Yourself.

0: Zometeen gewoon verder hier op Kink met alternative rock music. Met onder andere de Stooges, Nothing But Thieves en de Black Keys.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Odido. 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopig akkoord over vrede bereikt en het Amerikaanse persbureau Bloomberg zegt te weten wat daarin staat. In het plan staan 14 punten. Eén daarvan is dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening weer open gaat. En dat de VS gaat helpen bij de wederopbouw van de Iraanse economie. De Noorse prinses Mette Marit heeft een longtransplantatie gehad. Volgens een woordvoerder van het paleis is de operatie goed gegaan. Ze moet nog wel een paar weken in het ziekenhuis blijven. Mette Marit leed aan longfibrose, een chronische ziekte. Begin deze maand werd bekend dat ze op een wachtlijst was gezet voor een operatie. Bedrijven die handelen in cryptomunten moeten het melden als ze denken dat er kinderporno mee wordt gekocht. En dat is vorig jaar vaker gebeurd dan een jaar eerder. Er is ook extra aandacht voor bij de opsporingsdiensten die zich bezighouden met crimineel geld. Daarmee willen ze ook de online uitbuiting van kinderen aanpakken. En we moeten meer op onze eigen benen staan en voor de veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. En daarom moeten we meer samenwerken met andere Europese landen. Zo kijkt Nederland vooral naar Frankrijk. Dat land heeft kernwapens en die kunnen gebruikt worden als dreigmiddel. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden.
11: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Nothing Left Thieves. The Stooges. Maar eerst Red Hot Chili Peppers.

Leaves Evolution. Daarvoor I Wanna Be Your Dog, Iggy en de Stooges. Ach man, dat was... Ja, als je het hebt over de grondleggers van de punk. Dat begon natuurlijk bij Helter Skelter van de Beatles. Misschien daarvoor waren er ook nog wel een paar. Maar als je het hebt over de grote bands die zich ermee bezig gingen houden. Dus Iggy en de Stooges en I Wanna Be Your Dog. Het blijft tot op vandaag een potje smerigheid waar je een punt aan kent zagen. Zou ik maar zeggen. Straks de White Stripes en de Black Keys. Maar eerst Rain Kings en de Counting Crows.

0: jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
10: Oranje. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

Het is vandaag 17 juni en ik ga je even meenemen in het verleden. Naar 2016 om precies te zijn. Tom DeLonge laat weten in een interview waarom hij eerder stopte met Blink-182. Hij ging de vermeende verschijningen van UFO's onderzoeken. Ja, daar had hij zin in. Op deze dag kwam in 1997 ook het debuutalbum uit van de band. En dat heette Dude Ranch op dezelfde dag. Of hij ooit UFO's heeft gevonden, ik weet het niet. Er braken rellen uit tijdens het Ozzfest in 1997 op 17 juni. Festival natuurlijk mede georganiseerd door Ozzy Osbourne. Hij kon niet komen vanwege problemen met zijn keel. Dat werd de fans pas last minute verteld, waardoor er heel veel woede en boosheid en omgedoe, de auto's en gebroken ramen, dingen, bier gegooid. Nou, het werd één grote teringzooi. En in 2022 bestormt Kate Bush de hitlijsten wereldwijd. Dat deze in de jaren 70 ook al een keertje, maar Running Up That Hill is te horen in een belangrijke scène in de Netflix-serie Stranger Things 4. Natuurlijk, de jaren 70 en 80 waren natuurlijk haar decennia, maar in 2022 knalden ze opeens de hitlijsten weer binnen met deze Running Up That Hill.

0: Zometeen hier op Kink. Even kijken, ik heb... mijn computer doet raar, even zien. Ja, ik ben er weer. Wat ga ik draaien zo? Fontaine's DC, Blondie en The Last Dinner Party.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Bij u.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op ben.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopige deal over een vredesakkoord en persbureau Bloomberg zegt te weten wat erin staat. Een van de 14 punten gaat over de straat van Hormuz, die gelijk na de ondertekening van het akkoord opengaat. Verder trekt Amerika $300 miljard uit om Iran weer op te bouwen. Oud-Kamervoorzitter Khadija Arif had een akkefietje met het bestuur van de Tweede Kamer, maar dat is bijgelegd. Er is een mediator aan te pas gekomen en daardoor is de zaak nu klaar, schrijft Kamervoorzitter Tom van Kampen. Het botste tussen de Tweede Kamer en Arif toen er een onderzoek kwam naar haar gedrag. De Universiteit van Utrecht is vannacht beklad met rode verf en er zijn ramen ingegooid, meldt de regionale omroep. Er wordt nog niet meteen begonnen met opruimen en schoonmaken, omdat de politie nog onderzoek moet doen. Het is nog niet bekend wie het gedaan heeft. De burgemeester van Utrecht noemt het een ongelooflijk laffe actie. En de baas van een bedrijf dat rondvaarten verzorgt in Japan moet 5 jaar de cel in. Een van zijn boten zonk 4 jaar geleden. Alle opvarenden kwamen om. 6 lichamen werden nooit gevonden. Het ongeluk kwam door nalatigheid. Een luik in het dek was niet goed dicht. En het luik was ook slecht onderhouden. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon. Dan kan het plaatselijk 33 graden worden.
6: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop.

Door de Boulevard of Broken Dreams van Green Day. Als je misschien... Wie heeft het hoort? Hoe heet het? Timmergeluiden. Ze zijn een nieuwe studio aan het bouwen. Ja, er wordt een nieuwe studio gebouwd. Binnenkort in full effect. Tenminste, dat hopen wij al heel lang. Maar dat komt goed. Zometeen onder andere Fontaine CC en de Cranberries. Maar eerst, blijf maar bellen. Hang on.

0: Yourself, Audioslave daarvoor de Cranberries and Promises. Zometeen hier op Kink onder andere Gorillaz, Nirvana en een fantastische plaat van de Queens of the Stone Age in de Kink album tot 1000 Classic.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei.

0: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.

0: 1000 Classic.
1: De King Album Top 1000 Classic van vandaag is voor Era Vulgaris van de Queens of the Stone Age. Era Vulgaris, dat is Latijn, hè. Inspiratie voor deze plaat. Daar kom ik zo meteen op. Eerst maar even vertellen op welk nummer die staat. Het staat op 473 in de Album Top 1000 en is uit 2007. Goed, heb je dat allemaal rond. Dan, de inspiratie voor deze plaat kwam bij Joshua Homme uit het dagelijkse autoritten door Hollywood. Hij omschrijft de plaat als duister, hard en elektrisch. Een beetje zoals een bouwvakker. Er is ook wel waar. Er staat echt heel veel smerigheid op. En het is hard en het is inderdaad superduister. Het is de Latijnse vertaling van The Common Era. Wat in het Nederlands een beetje de gangbare jaartelling betekent. Josh Homme vond het een mooie titel omdat het een soort speling is op The Vulgar Era. Oftewel de tijd waarin vulgariteiten en banaliteiten de hoogte vieren. Op deze plaat is een aantal opvallende gastoptredens te horen. Julian Casablancas van The Strokes doet achtergrondzang op Sick Sick Sick. Mark Lanegan, grote vriend van de band en voorheen frontman van Screaming Trees, doet dat in River in the Road. Trent Reznor van Nine Inch Nails is te horen in de titeltrack. Goed, een van mijn favoriete platen van deze band. Era Vulgaris van Queens of the Stone Age is vandaag de King Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen Make It With You, maar eerst Threes and Sevens.
0: King Album Top 1000 Classic.

morgen natuurlijk weer een nieuwe Kink Open Top 1000 Classic. Gorilla's and Demon Days. Maar dat is morgen allemaal. Eerst de nieuwe, maar het is zo leuk om, blijf het leuk vinden om te zeggen. De nieuwe Rolling Stones, die heet In the Stars.

0: ligt de week in twee. We hebben hem samen door midden gebroken in de afgelopen 3 uur. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Veel plezier zometeen met Isabel. En ik ben er morgen weer om 9 uur. En jij ook. Tot dan. Hoi.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje... en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot... voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn... en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit... Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
11: we Oranje. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
15: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen... zie je dat veel Europese landen de gaten opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug... waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte al afgedekt. De politie in Utrecht onderzoekt een vernieling bij de Universiteit Utrecht. Vannacht zijn ruiten ingegooid en is een gebouw met rode verf beklad. Burgemeester Sharon Dijksma noemt het een ongelooflijk laffe actie... al is nog niet bekend wie erachter zit. De Universiteit Utrecht is al meerdere keren beklad door pro-Palestina-demonstranten. Het Louvre in Parijs is op. De directeur van het museum zegt dat het van binnen enorm verouderd is... en dat er veel geld nodig is om dat aan te pakken. Het personeel probeert er nog het beste van te maken... maar ook daar is de rek eruit volgens de directeur. Bij de grote kunstroof in oktober bleek al dat het museum in Parijs erg kwetsbaar was. En de Tour de France gaat volgende maand van start zonder Wout van Aert. De Belg raakte geblesseerd aan zijn elleboog door een val tijdens een training. De wond is ontstoken, waardoor hij een nacht in het ziekenhuis moest blijven. Van Aert is teleurgesteld, want de Tour is een van zijn belangrijkste doelen van het jaar, zegt hij. Het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het is 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog tot plaatselijk 33 graden.
17: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
18: Jaloezie en paranoia. Mr. Brightside. The Killers. Kink.

Kink. Hele goede woensdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Leuk dat jij er ook bij bent voor weer een dagelijks gezonde portie alternative rock. Zoals bijvoorbeeld zometeen The Strokes met Hard to Explain, Talking Heads, Slippery People en de allernieuwste van de Wodan Boys, die heet Blindsided. En morgen, nee niet morgen, zo snel gaat het ook weer niet, Isabel. Zaterdag dan staan ze op Pinkpop om 11 uur op stage 4. En voor de mensen die op Pinkpop zijn, heel veel van mijn collega's lopen daar ook rond. Dus ik zou zeggen, zoek ze even op en maak een leuke foto met ze. En dan kan je die naderhand weer naar mij toesturen. Dus ja, Kink vertegenwoordigt op Pinkpop. En dus ook de Wodan Boys, die je nu hoort met Blindsided.

0: Hij was een pionier van de vroege rock'n'roll. Hij overleed op zijn 22e bij een vliegtuigcrash. En ondanks zijn korte carrière had hij wel een enorme invloed op de popmuziek en inspireerde die bands zoals The Beatles en The Rolling Stones, maar ook Weezer. Ik heb het natuurlijk over Buddy Holly. Die hoor je onder andere zometeen op Kink.
1: Kink. Muziekliefhebbend Nederland kleurt van 19 tot en met 21 juni weer knalroze. Pinkpop.

0: Frans Ferdinand, Vodan Boys, Wetlag, Youngblood en nog veel meer. Drie dagen lang alles wat je op Kink hoort, maar dan recht voor je neus. Luister deze week naar Kink en maak kans op kaarten voor Pinkpop. Kink, Alternative Rock Radio.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20...

0: Bonus? Alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Grohe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Warmteservice. Ga naar douche.grohe.nl.
8: King. Dit is het station van Radiohead. Isabel Brinkman.
9: Lekker triootje. Lloyd Cole and the Commotions, Kings of Leon en nu Weezer.

Gistermiddag leek me wel een goed moment om mijn auto weer eens een keertje te wassen. En wat ik dan over het algemeen doe is, dan rijd ik eerst naar van die boksen waar je hem zelf helemaal instopt en afspoelt. En dan ga ik daarna nog een keertje door de wasstraat heen. Ja, elke gekse gebrek. Dus ik gisteren naar die boksen toe, mijn uiterste best gedaan, daar in zweet gewerkt om die auto zo goed mogelijk schoon te krijgen. Nou ga ik niet zo heel vaak naar de wasstraat, dus dat is best een klusje. Maar het was gelukt, hij kwam er helemaal mooi en shiny uit. En toen dacht ik, nou, voordat ik nou door die wasstraat heen ga, ga ik ook nog even de auto aan de binnenkant stofzuigen. Dus ik vol enthousiasme mijn auto gekeerd en dan ga ik zo'n plekje staan en ik begin dus met stofzuigen. En ik heb op een gegeven moment alle kanten gehad en ik kom weer uit bij mijn kant, dus bij de bestuurderskant. Zie ik dus dat mijn hele dak weer ondergescheten is en mijn hele raam gewoon. Ik was net 6 minuten weg bij die wasbox. Dus ik had er behoorlijk de pest in, mag ik wel zeggen. Dus ik kon weer opnieuw beginnen met schrobben en poetsen. Nou, wederom blinkend eruit. Toen had ik geen zin meer om door de wasstraat heen te gaan, want dan ben ik gewoon een beetje chagrijnig naar huis toe gereden. En toen kom ik vanochtend bij mijn auto aan. Ja, echt jongens, dit is echt niet grappig. Het is niet een pletje. Weer mijn hele dak ondergescheten. Echt niet normaal gewoon. Ik weet niet wie er een hekel aan me heeft, maar waarschijnlijk een of andere Haagse meeuw die steeds de hele boel saboteert. Over saboteren gesproken. Sabotage van de Beastie Boys komt eraan na Mando Joe. Dance with somebody. Hier

Uit het bakje nieuwe muziek Florence Road met Hanging Out to Dry. Uit hetzelfde bakje nieuwe muziek heb ik zometeen ook nog voor je Bleach 93, Enter Shikari. Maar we gaan ook even terug naar de Zeros. Voor een lekker triootje uit die tijd. In de Kink Zeros Break. Nu Arctic Monkeys. I bet you look good on the dance floor.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, graag.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar €0,66. Altijd laag.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
14: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
13: Verwen jij je maar.
14: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
13: Maar mee?
14: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
13: Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Hallo.
17: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
16: Ja hoor.
17: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
16: Tuurlijk.
17: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
16: Ja.
18: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
19: Mm.
20: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
21: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Baasjes van huisdieren moeten van het kabinet beter beschermd worden tegen de rekening van de dierenarts. Die kan nu soms enorm hoog zijn, vooral bij spoedgevallen of buiten kantooruren. Er moet vooral beter gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld met een prijslijst op de site en in de wachtkamer, of door vooraf een schatting te geven. Het wordt warm en dat betekent dat het hitteplan weer van stal wordt gehaald. Morgen gebeurt dat. In het plan geeft het RIVM allerlei adviezen over wat je beter wel en niet kunt doen met het warme weer. Vooral ouderen en kinderen kunnen daar last van hebben. Zij moeten voldoende drinken. Boeren willen zo graag elektrische machines kopen dat er veel te weinig subsidie voor was. Daarom komt de landbouwminister met een extra zak geld van €15 miljoen. Dat zou nog steeds veel te weinig zijn om alle boeren te helpen die een aanvraag hebben gedaan. Maar de komende jaren moet er vaker geld voor beschikbaar komen. En de Turkse tv-zender TRT heeft een ervaren voetbalcommentator geschorst na een pijnlijke fout op het WK voetbal. Bij de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland haalde hij de twee ploegen door elkaar. Dat gebeurde doordat Iran in het wit speelde, wat normaal de kleur van Nieuw-Zeeland is. De man zette zijn fout nog recht, maar dat was te laat. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden.
1: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
16: Oppervlakkigheid van beroemdheden. Everybody.

is je hopelijk niet ontgaan. Het is vandaag woensdag. En in dat kader een woensdag weetje met betrekking tot de volgende plaat. En die is van Enter Shikari. En toen had ik te bedenken, wat is nou eigenlijk Shikari? Nou, dat blijkt een term uit Zuid-Azië te staan. En dat staat voor een professionele jager of gids op groot wild. Woord stamt af van het Persische woord shikar. En dat betekent weer jacht. Nou, tot zover het woensdag weetje met betrekking tot Enter Shikari, die je nu hoort met Find Out the Hard Way.

0: Dieren sterven uit. Door een combinatie van natuurlijke factoren, maar ook door menselijk ingrijpen. En waar uitsterven vroeger een heel traag en natuurlijk proces was, gebeurt het tegenwoordig toch meer door de hand van de mens en dan in een extreem tempo. Maar gelukkig, we raken veel dieren kwijt, maar soms komen er ook nog dieren bij. Welke kwamen erbij in de Zero's, ga ik je zo meteen vertellen. En dan ook drie tracks uit die zinderende tijd.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja! Echt serieus? Wat een geld!
7: 18.000, wat verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix, 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne.

Zero's Break. Ja, dieren die sterven uit is een natuurlijk proces. Maar ja, de mens heeft er ook heel veel mee te maken. En die heeft er vooral mee te maken dat dieren in een heel razendsnel tempo uitsterven. Maar gelukkig is de mens ook in staat om nog nieuwe diersoorten te ontdekken. En met name in de Zero's kwamen er heel veel letterlijk boven water. Want door nieuwe technologieën konden we steeds meer zien in de diepte der zeeën. En werden er echt honderden nieuwe bizarre diepzeedieren ontdekt. Bijvoorbeeld spookhaaien en allemaal nieuw mooi diepzeekoraal. Dat was erg positief. Ook werd er in 2009 een knaagdier ontdekt. En dat is een van de grootste knaagdieren ter wereld. De Bossavi reuzenrat. Oh, moet je je voorstellen. Een rat zo groot als een kat. Nou, ik ben blij dat hij daar ergens in een vulkaan in Papua-Guinea zit. Verder werd de Lesulu-aap, die werd door ons ontdekt. En deze soort die valt met name op omdat hij opvallend menselijke ogen heeft. Ja. Dus veel dieren kwijtgeraakt in de Zero's, maar ook dieren erbij gekomen in de Zero's. Gelukkig maar, hè? Houden we het een beetje leuk en levendig en dan maar hopen dat we er niet veel voor zorgen dat ze uit gaan sterven. Want helaas is de mens wel een beetje zo, toch? Nog steeds niet uitgestorven is muziek uit de Zero's. Zometeen in de break uit 2008. Every Day I Work on the Road van Voiced. Verder uit 2003. Maybe Tomorrow van The Stereophonics. En we trappen af in 2001. Wish You Were Here van Incubus. Geniet van de Kink Zero's Break. Kink. Kink. Zero's Break.

Radio Spring met Pretty Fly for a White Guy. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Wat hebben de Foo Fighters, David Bowie en Linkin Park met elkaar gemeen? Nou, die hoor je zo meteen achter elkaar hier op Kink. En nu Bleach 93 Underrated.

0: actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed. Thanks, Bo.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er mag gewoon gevlogen blijven worden op Rotterdam en Eindhoven, ondanks dat de luchthavens geen natuurvergunning hebben. Er komt wel een limiet hoeveel stikstof ze mogen uitstoten, maar die is gelijk aan de regels die al golden. De regels gelden tot en met volgend jaar. Als er te veel wordt gevlogen, kunnen ze er boetes voor krijgen. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemde voor. Dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. Nederland wil dat. Een man die 4 jaar geleden een groep carnavalsvierders doodreed in Wallonië moet 27 jaar de cel in. De man reed ruim 170 km per uur in de bebouwde kom voordat hij bewust op een menigte inreed. De straf van 27 jaar is gelijk aan de eis van het OM. De advocaat van de man vroeg om een celstraf van maximaal 25 jaar. En FC Twente moet in de tweede voorronde van de Europa League naar Servië of Hongarije. Twente is gekoppeld aan de winnaar van Vojvodina Ferencváros. Die twee ploegen spelen begin juli tegen elkaar in de eerste voorronde. De wedstrijden van FC Twente zijn op 23 juli in Enschede en op 30 juli in Servië of Hongarije. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden.
16: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
18: Tevergeefse moeite. In the end. Linkin Park.

The Little Things, dat is een Amerikaanse misdaadthriller uit 2021... met in de hoofdrollen Rami Malek, Denzel Washington en Jared Leto. Nou, ik ben eraan begonnen en ik ben nooit geëindigd. Ik zie hem steeds weer terugkomen in mijn lijst van verder afkijken... maar eerlijk is eerlijk, ik vond er persoonlijk echt niet doorheen te komen. En Jared Leto, nou, die speelt zo'n creepy rol... Zo creepy dat ik het niet meer leuk vond, laat maar zeggen. Dus dat, ik hoor hem liever zingen bij 30 Seconds to Mars. Hoor je hem zo meteen ook doen met Closer to the Edge. Eerst niet The Little Things, maar wel The Beautiful Ones van Suede.

0: Volgend jaar dan krijgen de Grammys er 5 nieuwe categorieën bij. Onder andere de categorie Beste Aziatische Popmuziekuitvoering. Heeft ook alles te maken met die K-pop-gekte. En Beste Amerikaanse Latijn... Zo, wat zei ik nou? Beste Latijns-Amerikaanse lied. Zo moeilijk is het niet, Isabel. En over de Grammys gesproken. In 2010 won ze er eentje in de categorie Best Hard Rock Performance. Met het nummer War Machine. Ik heb het over AC/DC. Je hoort ze zometeen hier op Kink met Thunderstruck. Ook The Boxer Rebellion onderweg en The Cooks.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geld

0: Boxsprings af vanaf €990. Swiss cents.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

name door de acteur Johnny Depp. Och, I love that man. Zou ik graag een keer een beschuitje mee willen eten. En aan het eind van Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, dan zegt Captain Jack Sparrow, oftewel Johnny Depp, "Now bring me that horizon." En wist je dat die zin de inspiratie was voor de bandnaam van deze, Bring Me the Horizon? Je hoort ze nu met Madison hier op Kink. Some people are

0: was hem weer voor vandaag. Voor mij althans. Ik geef de studio over aan Stefan. Have fun there. En ik hoop je morgen weer te spreken vanaf 12 uur hier bij Kink. In de tussentijd, doe niks wat ik ook niet zou doen. Bye.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechter heeft 2 studenten veroordeeld die een medestudent hadden mishandeld. Het slachtoffer komt uit Egypte en kreeg ook allerlei discriminerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Het gebeurde eind vorig jaar tijdens een borrel in Amsterdam. De studenten hoeven niet de cel in, maar moeten wel een taakstraf doen. De burgemeester van Geelse en Rijen maakt zich zorgen om de bewoner van een huis waarvan er brand was. Iedereen hoopt het beste, maar vreest het ergste, zegt hij bij Omroep Brabant. Een speciaal brandweerteam gaat naar de bewoner op zoek. Het is niet duidelijk wanneer ze het huis in kunnen, want dat is deels ingestort. De Russische tekenaar van spotprenten, die eergisteren werd doodgeschoten in Polen, lijkt slachtoffer van een politieke moord, zegt de Poolse premier Tusk. Het zet volgens hem de internationale verhoudingen ook onder druk. De tekenaar was naar Polen gevlucht om zijn veiligheid. Hij maakte karikaturen van president Poetin. Inwoners van Griekenland kunnen vanaf nu naar een website met de prijzen van supermarkten. Ze kunnen daar precies zien waar een artikel het goedkoopst is. De site is op poten gezet door de Griekse regering. Die wil de bevolking zo een handje helpen. Nu alles zo duur is door de hoge inflatie. En dan nu het weer van Weer Online. Periode met regen, ook zon. In het midden en zuiden 22 tot 25 graden. In het noorden 20. En morgen boven de 30 graden in het zuiden. In de loop van de dag ook kans op onweer.
22: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop.
23: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
24: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je Muse na de Cranberries and Dreams.
23: Kink.
24: Kink. Hey.
0: mij ook, schat. We willen allemaal.
1: Mijn ogen.

0: jaren mee beginnen wel een beetje op leeftijd te komen. Maar ze kunnen nog steeds zo fenomenaal spelen. En een hat-trick zit er zeker in voor de Red Hot Chili Peppers.
1: It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like,
0: like. Yours all King Snow. Hey ho, mijn naam is Stefan. Zometeen heb ik Royal Blood voor je. Eerst Depeche Mode. Master and Servant.

0: You Are. Nirvana op Kink, 4:05.
1: Korenslag.
2: Even een break. Even.
0: Wel hè? Het is woensdagmiddag. Kans is vrij groot dat je al 3 dagen achter elkaar aan het werk bent. En dat je wel eventjes de stress van werk, van school, van dingen van je af kan laten glijden. Dus het makkelijkst door gewoon heel even met iets anders bezig te zijn. Heel even iets te doen wat leuk is. En nou ja, ik vind het leuk om een spelletje te spelen. Ik hoop jij ook, want dan kunnen we op die manier samen ervoor zorgen dat die stress eventjes een beetje van ons afglijdt. Op Kink doen we elke maandag tot en met donderdag rond dit tijdstip namelijk Korenslag. Dat werkt als volgt. Ik laat je zo horen wat het koor gezongen heeft. Dat is het liedje wat je zo meteen op Kink hoort. Maar herken je het ook als het gezongen wordt door een koor? Met andere woorden, weet jij de titel en artiest van het volgende? Nou ben ik er zelf ook even naar aan het luisteren. Ik vind deze moeilijk. Ik zou het niet weten. Maar misschien weet jij het wel. In dat geval stuur een berichtje via de Kink-app, titel en artiest erin. Een goed antwoord levert je namelijk punten op in het Korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, hoor je over een minuutje of 3. Zometeen ook Go Back to the Zoo en Honey I'm Home.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Kink. Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en Gaam.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Pas je eindelijk het perfecte

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe.

0: Ook als ik weet wat het is, vind ik hem lastig. Maar daarom extra knap op het moment dat je het wel wist. Had je het goede antwoord? Noteer dan punten in jouw korenslagklassement, want je hebt ze meer dan verdiend. Het goede antwoord was deze. Korn. Dit is Freak on a Leash op Kink.
1: Something takes a part of me. Something lost and never seen.

Damn Home Pretty op Kink. Heb je de nieuwe van Violet Grohl al gehoord? De Kink XL van deze week. Zou zomaar kunnen dat je hem al voorbij hebt horen komen. Want hij is Kink XL, de track waarvan wij zeggen, ja, die moet je echt gehoord hebben. Die we ook iets vaker je laten horen, zodat je de kans krijgt om hem goed te leren kennen. Nou, deze week is dat dus de nieuwe Violet Grohl, Bug in the Cake heet hij. Die heeft een beetje een creepy achtergrond. Van Violet Grohl moet je namelijk weten, de dochter van Dave, hè. Maar ze is helemaal op de eigen voeten gaan staan. Helemaal op de eigen benen. Ze wilde ook niet dat haar vader zich zou bemoeien met de muziek. Maar de familie loopt wel door dat album wat ze niet zo lang geleden heeft gereleased heen. Ook in dit nummer, want ze is gaan wonen in het huis wat voorheen van haar oma was. En ze heeft af en toe het gevoel als ze in dat huis loopt, dat ze in de gaten gehouden wordt. En dan denkt zij zelf dat dat door de geest van haar oma is. En daar gaat dan Bug in the Cake over. Als het iets wat er eigenlijk niet hoort, maar wat er wel kan zitten. Precies dat. En het is ook nog eens een heel fijn liedje. Je hoort haar nieuwe zometeen, net als The Hives. Eerst Fleetwood Mac en Go Your Own Way.

De Kink Excel van deze week. Het liedje waarvan wij zeggen, hey, die moet je echt gehoord hebben. En geef ons een ongelijk voor deze nieuwe Violet Grove. Buck in the Cake hoorde je op Kink. En die hoor je dus deze week nog veel.

0: is Rain On Me. Misschien moet je paraplu kopen, Travis. Dit is Kink, het is 5 voor 4.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: En er is weer eens een hack. Maar dit is eentje, je hoeft je er niet per se dik over te maken. Want als je een top 10 samenstelt van de vervelendste hacks van dit jaar, dan valt deze als eerste af. En na zo'n hack loopt het ze daar misschien wel dun door de broek, maar... Ja, waarschijnlijk werken dit soort flauwe woordgrappen beter op het moment dat je weet wat het over gaat. Maar onthoud, dik afvallen dun. Wordt zo duidelijk. Na het ANP-nieuws hoor je ook nog Circa Waves.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
15: Oranje. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een weg bij Almelo zijn twee vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst. En daarbij zijn zeker twee truckers gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de weg is helemaal dicht om de wrakken weg te slepen. Vrijdag was er ook al een ongeluk op die weg. En daarbij viel een dode en een zwaar gewonde. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank vond hem eerder wel schuldig. De boot botste bijna 4 jaar geleden op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Het bedrijf achter het omstreden afslankmiddel Ozempic is gehackt. De daders hebben een vracht aan informatie gestolen en dreigen die te verkopen aan concurrenten. Ze vragen $25 miljoen om dat te voorkomen. Het is niet duidelijk of het farmaceutische bedrijf ingaat op de eis van de hackers en het losgeld betaalt. Justitie wil een man uit Schiedam ruim 5 jaar de cel in hebben voor betrokkenheid bij de invoer van coke. Hij werkte als planner bij een containerbedrijf en zou criminele informatie hebben gegeven. Die konden daardoor duizenden kilo's coke binnensmokkelen via de Rotterdamse haven. Door een deal met justitie is de eis lager dan normaal. En dan nu het weer van Weer Online. Droog vanavond en op veel plaatsen is het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Dan gaat de temperatuur morgen weer flink omhoog. 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is het op onthoud 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Verder is er een spoedreparatie aan de gang op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Drachten-Noord. Daar gebeurde namelijk eerder vanmiddag ook een ongeluk. De vangrail is beschadigd geraakt. De linkerrijstrook is dicht, kost je tussen Garijp en Drachten-Noord 25 minuten. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A15 bij Brielen. En dat merk je op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 is de vertraging nu 40 minuten.
19: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
20: Circle Waves neemt zometeen vast een voorproefje op het weekend. Eerst Green Day.

0: komt eraan. T-shirt weather, circle waves op King. Zometeen hoor je ook de Haunted Youth. Zometeen hoor je ook de Golden Earring. Eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: De datum is 17 juni. Een dag die de boeken ingaat vanwege het staatsbezoek van de Japanse keizer aan Nederland. Vandaag is dag 1 van dat staatsbezoek. En daarop is meteen veel kritiek, hè. Op een kranslegging. Willem-Alexander en de Japanse keizer die legden die vandaag op de Dam. Ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. En ook ter nagedachtenis aan slachtoffers die Japan gemaakt heeft in bijvoorbeeld Indonesië. Alleen we vinden veel overlevenden en nabestaanden dat juist ongepast. Omdat die Japanse keizer nog steeds geen officiële excuses heeft gemaakt voor dat verleden. En dus was er tijdens die ceremonie een stil protest. Verder is vandaag ook de dag, ik zei het net al, dat je nog even snel wat ijsjes in moet slaan. Want morgen dan is het nationaal hitteplan van kracht. Het wordt echt warm, hè, dit weekend. Temperaturen boven de 30 graden. Dus zorg ervoor dat je koel blijft. En er is heel veel te doen over een fietstocht in Londen. Wie was dit weekend al? Afgelopen weekend was daar voor de 22e keer de World Naked Ride Bike Ride. Dat is een protest tegen fossiele brandstof. En daarbij gaan honderden Britten naakt door de stad fietsen. En waar vooral veel verbazing over is, is niet per se dat ze naakt door de stad gaan fietsen. Dat zijn ze in Londen blijkbaar wel gewend. Maar het is vooral dat veel deelnemers in hun blootje op een huur- of deelfiets zaten. En of die na afloop ook netjes zijn schoongemaakt, dat is nog maar de vraag. En veel Londenaren en veel mensen op het internet die zeggen ook, ja, ik durf nu niet meer op zo'n deelfiets of zo'n huurfiets te stappen. Want voor je het weet zit ik in de remsporen. Ja, sowieso zo'n deelfiets, hè. Het is altijd spannend, want je weet ook nooit helemaal zeker of je dan achteruittrapremsporen hebt of alleen handremsporen.
1: De Kink Middagjoke. Stefan Koren.
0: Dus dat is ook altijd even uitzoeken. Ik heb gewoon het liefst mijn eigen fiets. En mijn eigen remsporen. Dit is Kink, zo meteen de hand. Eerst Golden Earring. I can't sleep without you.

Alternative Rock Radio.

0: op Kink. Ik had het net over de Naked Bike Ride. Dat protest tegen fossiele brandstoffen in Londen dit weekend. Waarbij heel veel Britten naakt op de fiets door de stad heen gingen. En nu wordt er heel veel gesproken op internet, maar ook in Londen zelf. Mensen die bang zijn om nu een huur- of deelfiets te pakken. Want die werden veel gebruikt en dus zijn mensen bang voor remsporen. En Maurice die stuurt een appje over een liedje met aan een fiets likken, dat nog ranziger wordt.
1: Maurice.
0: Hey Maurice, met Stefan spreek je van Kink.
1: Hey Stefan.
0: Welk liedje heb je het over?
1: Ja, er is zo'n liedje dat gaat over ik heb aan je fiets gelikt, of aan je zadel gelikt.
0: Ik heb aan je fiets gelikt, ik heb aan je zadel gelikt.
1: Maar, ja, iets in die richting.
0: Is dit een carnavalshit of zo?
1: Nou ja, ik woon in Friesland, dus ik zou het niet weten, maar ik heb het toch meegekregen. Dus helaas moet ik wel beantwoorden van waarschijnlijk wel.
0: Ja, is het een aanrader om te gaan luisteren?
1: Sowieso niet.
0: Sowieso niet, dan doe ik gewoon Blind Melon, oké?
1: Ha, goed idee.

0: Warning en Kerosene op King. Als ik zeg The Clash, Should I Stay or Should I Go? Is er dan nou een soort bijvangst waar je aan moet denken? Kijk, dat je dan aan een liedje moet denken, dat snap ik. Maar er zit nog iets aan waar dat liedje aan hangt. Even benieuwd of ik de enige ben die daaraan moet denken. Laat even weten via de King Cap. Je hoort hem zo meteen. Should I stay or should I go now? Ja, ik zie het meteen voor me. Met die pooltafel. Ook Smashing Pumpkins, we hoor je over een paar minuten.
1: Muziekliefhebbend Nederland kleurt van 19 tot en met 21 juni weer knalroze. Pinkpop. En Kink goes pink. Foo Fighters. The Bee Gees. The Cure. Editors. 21 Pilots. Franz Ferdinand, Vodan Boys, Wetlag, Youngblood en nog veel meer. Drie dagen lang alles wat je op Kink hoort, maar dan recht voor je neus. Luister deze week naar Kink en maak kans op kaarten voor Pinkpop. Kink, Alternative Rock Radio.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Kink. Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine.

0: met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Half 5. Kink. ANP Headlines.
7: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een Palestijnse actiegroep zit achter de vernielingen aan een gebouw van de Universiteit van Utrecht vannacht. Ze hebben de vernielingen gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven: we gaan door totdat Palestina bevrijd is. Op een provinciale weg bij Almelo was vrijdag een dodelijk ongeluk en vanmiddag was het weer raak op die weg. Dit keer vielen alleen gewonden, 2 truckers die frontaal op elkaar klapten. En opnieuw geeft Nederland geld aan Oekraïne om wapens te kopen. Dit keer €500 miljoen. De helft daarvan gaat op aan drones. En de andere helft is voor onder meer raketten en luchtverdediging. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond droog en lang zonnig. Morgen wordt het 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat nu aan de zuidkant van Rotterdam. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen op de A15 bij de afrit Brielen. Die afrit is in beide richtingen dicht en ook de oprit op de N57 naar de A15 richting Europoort is dicht. Dat levert lange files op de A15 zelf natuurlijk. Bij Rozenburg eigenlijk tot Spijkenisse, ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op, Rotterdam-Maasvlakte, tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne is de vertraging ook meer dan een uur. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam, tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15, 3 kwartier vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Culemborg is de vertraging een half uur. En opvallend veel vertraging vanmiddag ook op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen de afrit Beek en de Duitse grens. Daar nu 40 minuten extra reistijd.
6: Kink. Dit is het station van System of a Down. Wake up, wake up. Depeche Mode. Stefan Koren.
9: En zometeen hoor je de Clash na Smashing Pumpkins, Disarm.

ooit nog een enorme revival gekregen dankzij een spijkerbroekenreclame van Levi's. Weet je nog? The Clash. Maar die band die hebben ze bij Levi's inmiddels niet meer nodig. Heb je dat meegekregen wat die geflikt hebben? Ik vind het zo'n goed verhaal. Je hebt nu het WK voetbal, hè? Dat is in onder andere de Verenigde Staten. En wat een beetje een ding is in de Verenigde Staten, daar heb je enorme stadions, maar die hebben allemaal ook een grote hoofdsponsor. Weet je, in Nederland hebben we dat ook. Heb je bijvoorbeeld het Philips Stadion en de Grolsvesten en het AFAS Stadion. Nou, dat hebben ze in de Verenigde Staten overal. Bijvoorbeeld ook het Levi's Stadium. Er staat ook groot op de gevel, hangt een groot logo van dat spijkerbroekenmerk. En langs, naast het scorebord hangt dat logo. Ook overal zie je dat logo. Het ding is alleen, het WK voetbal is daar nu gaande. En de FIFA die wil niet hebben dat er bedrijven reclame maken die niet het WK sponsoren. En Levi's sponsort het WK niet. Dus die mogen niet te zien zijn. Wat de FIFA nu gedaan heeft is om al die grote borden in dat stadion hebben ze een groot wit doek gehangen. Zodat je alleen nog maar de vorm van het logo ziet. Met een groot wit doek eromheen. En dan denk je, nou dan is het afgelopen. Nee hoor. Want het kledingmerk heeft dat ook doorgehad. En je zou het nu kunnen opzoeken op social media wat ze dus gedaan hebben. Ze hebben overal hun logo aangepast. Ze hebben het woord Levi's eruit gehaald. Ze hebben alleen die vorm met dat witte doek eromheen. Dat is nu overal hun logo. En dat wordt uiteraard door het internet fantastisch geaccepteerd. Die vinden het geniaal, want het is een grote middelvinger naar de FIFA. En op die manier heeft Levi's de goedkoopste en succesvolste campagne in het jaar. Het is wel jammer dat The Clash er niet onder staat. Want dat nummer mag je zo vaak horen als je... Hè? Should I Stay or Should I Go hoorde je op King. Met nu Vance Joy. Dit is

Afgelopen weekend nog in het land. Jack White van de White Stripes gaf naar zoals ik gehoord heb, een fantastische show op Best Kept Secret. You Don't Know What Love Is. En dit weekend gaan we gewoon weer door naar het volgende festival. Hè. Dit weekend Pinkpop in Landgraaf. En wil je daar nog bij zijn, check morgenochtend de Kingstart van Michiel Veenstra. Daar geeft hij nog één keer twee tickets weg voor dat festival, waar heel veel fijne namen staan. Waaronder, nou, Editors bijvoorbeeld. En die band hoor je dan weer zo meteen op Kink, na deze van Limp Bizkit. Dit is Nookie.

0: ANP Spoiler Alert.
1: Het is bijna 5 uur, zometeen het ANP-nieuws. En je hoort wel vaker in het nieuws, hè, dat er dingen gedumpt worden op straat. Meestal gaat het dan om drugsafval. Maar in Rotterdam doen ze dat anders. Je gaat nooit wat ze in Rotterdam op straat gedumpt hebben. Maar echt pallets vol, hè? Je hoort het zo meteen in het ANP-nieuws. Daarna de Stone Roses.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
9: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het voorarrest is verlengd van twee verdachten van de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp donderdagnacht. Er vielen 7 gewonden en zij zaten daar ook bij. 1 zou een been en een arm kwijt zijn en ligt op de intensive care. Ze worden verdacht van voorbereidingen voor plofkraken en het veroorzaken van de explosie. Het is nu bekend wie vannacht het gebouw van de universiteit in Utrecht heeft vernield. Een Palestijnse actiegroep. Ze hadden alles gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven, we gaan net zo lang door totdat de Palestijnen bevrijd zijn. Bij de vernielingen zijn verf, hamers en brandblussers gebruikt. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van Nederland. Het gaat dit keer om een bedrag van €500 miljard... heeft defensieminister Jazilgus haar Oekraïnse collega verteld, die hier nu op bezoek is. De helft van het geld is bedoeld om drones te kopen, en van de andere helft worden onder meer raketten en luchtafweer gekocht. In Rotterdam en omgeving zijn pallets met kwark, yoghurt en melk midden op straat gedumpt, is te zien op foto's bij Rijnmond. Het gaat om pakken die allemaal over datum zijn en de politie heeft geen idee waar ze vandaan komen. Wegbrengen van zuivel die over de datum is kost geld, dus misschien heeft het daarmee te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog en op veel plaatsen lang zonnig. Morgen 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. De loop van de dag wel kans op onweer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam. En dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielen. Op de A15 zijn in beide richtingen de afritten naar Brielen naar de N57 dicht. Dat levert op de A15 zelf lange files op. Vanaf Rozenburg tot Spijkenisse ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rozenburg en Oostvoorne een uur vertraging. Maar ook op de N57 daardoor file van Middelburg naar Rotterdam. Daar kan je namelijk alleen maar richting Knauwpunt Ridderkerk. Voor de aansluiting met de A15 levert dat ook 40 minuten extra reistijd op. En op de A12 Utrecht-Arnhem leveren wegwerkzaamheden bij knooppunt Lunetten ook een lange file op vanaf knooppunt Oude Rijn. Daar sta je nu een half uur vast.
12: Oh, tuurlijk, weer een typische woensdagavondspits.
13: Hey, pst, die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
14: Er is een moment in je leven geweest dat je precies pi jaar oud was.
13: Filosofie, de oplossing voor elke file.
15: Deze week op Kink, kaarten voor Pinkpop.
13: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
14: Zometeen hoor je de Stone Roses na Stone Temple Pilots. Dit is Plush.

paar minuten geleden zei ik, zometeen hoor je de Stone Roses na Stone Temple Pilots. Ik krijg een berichtje van Maarten. Die zegt, zijn je nou Stone of Stone Sour? Met andere woorden, op het moment dat je een succesvolle band wil beginnen, doe Stone in je naam. Het werkt, want eerder draaide ik vanmiddag ook al de Rolling Stones. Dan heb je ook nog Queens of the Stone Age. Met Stone in je naam maak je steen goede muziek. Stone Roses, Fool's Gold, Audio King. Zometeen ook Snow Patrol, now Weezer. We might as well be strangers.

0: De nieuwe van Weezer samen met Wednesday. We might as well be strangers. Ik had het net over de hoeveelheid bands die het woord stone in hun bandnaam hebben. Pieter die reageert erop. Het zijn allemaal rockbands zeker.
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Zo waar.

0: Snow Patrol stond afgelopen week nog in Groningen in het Stadspark. Shut Your Eyes op Kink. En wellicht is er wel iemand die kaart had voor dat concert, maar ineens toch niet kon.
1: Kink. Traumaverwerking.
0: In dat geval zou ik zeker even een berichtje sturen, want dan heb je een muzikaal trauma te pakken. Een concert gemist terwijl er wel heen zou moeten, zoals bijvoorbeeld medekinker Stefan dat ook had. Die vertelde gisteren over zijn Radiohead-avontuur in Kopenhagen.
2: En toen liepen we rond het middaguur door de stad en toen kregen we het bericht dat het concert niet doorging vanwege stemproblemen.
0: Ja, en 2 weken later was het inhaalconcert, maar ja, daar kon Stefan niet bij zijn, want even Kopenhagen op en neer. Dat was op dat moment niet te doen, het zat er voor hem gewoonweg niet in, maar om de pijn te verzachten hebben we Radiohead wel voor hem gedraaid. En zoiets kan ik dus voor jou ook doen, mits je laat weten welk concert het is dat jij hebt gemist. Doe dat, stuur een berichtje via de Kink app. Dan help ik je met heel veel plezier zometeen en na Of Monsters and Men, eerst Soulwax.

0: Radio. Radio.
1: No.
2: This is King.
3: Oh.

0: Of Monsters and Men, Little Talks. Ik krijg een berichtje van Marco. En Marco die verdient wel een klein hart onder de riem. Waarom, dat vertelt hij je zo meteen zelf. Maar we gaan het voor hem regelen. Ook hoor je Wolfmother over een paar minuten. Net als de President of the United States of America.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: groot verschil. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: 6:30. Kink. AMT Headlines.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vluchtelingen die niet in Ter Apel terecht kunnen slapen deze week in Westerbork en volgende week in Zwolle. Er is daar plek voor 100 tot 150 asielzoekers en ook daar kunnen ze een week overnachten. De driedaagse top van de 7 rijkste landen is afgelopen. Ze willen Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. En ze willen ook iets doen tegen de hoge energieprijzen. Inwoners van Twente hebben een brief gekregen van waterbedrijf Vitens. Daarin staat dat er minder water uit de kraan kan komen omdat de voorraad schaars is. Het kan gaan spelen in de zomer. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog, op veel plaatsen lang zonnig. Morgen 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is voor een woensdagmiddag een behoorlijk drukke avondspits met veel bijzonderheden. Vooral veel vertraging is er aan de zuidkant van Rotterdam. Dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielle. Die is in beide richtingen dicht. Op de A15 daardoor in beide richtingen lange files. Je hebt daar ruim een half uur vertraging. Op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 ook 50 minuten vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer een half uur vertraging, ook door slecht wegdek. En door de problemen bij Brielle op de A15 is het ook vastgelopen op omliggende wegen, zoals de N218 Oost-Voorne-Spijkenisse. Bij Spijkenisse ook 20 minuten vertraging.
6: Kink.

0: Dan van Nothing But Thieves, Evolution op Kink.
1: Kink, Kink, traumaverwerking.
0: We duiken er meteen in. Vertel, wie ben je?
2: Marco Roets.
3: Hallo Marco.
2: Hallo.
0: Gaat het inmiddels weer goed met je?
2: Het gaat super. Ja.
0: Kijk, dat is fijn. Want wanneer was dit? Hoe lang geleden?
2: Dit is nu 2 jaar terug alweer.
0: Ja. 2 jaar terug. Dat was,
2: ja, toen was Bruce Springsteen in Nederland.
0: Ja, hij kwam toen naar de Arena, geloof ik, en naar Landgraaf, hè?
2: Landgraaf.
0: Ja, aan jouw accent te horen, is Landgraaf bij jou beter om de hoek dan de Arena?
2: Maakt niks uit. Ik zit precies in het midden. Brabant ligt tot
0: Ja.
2: 100 kilometer omhoog of 100 kilometer omlaag.
0: Maar jij koos ervoor, ik wil niet naar die Arena, want het gaat te veel. Ik ga lekker naar Landgraaf.
2: Juist.
0: En toen had je kaarten gekocht. En toen?
2: Ja, toen kreeg ik de diagnose dat ik kanker had. En dat ik aan een chemo moest beginnen.
0: Ja.
2: Dus toen was ik met die chemo bezig. Toen heb ik er nog over gedacht en nog overlegd met de arts. Van, goh, kan ik daar naartoe? En toen zei hij van, nou, het is daar ook zo'n fantastisch weer. En dan was het nu, was ook zo'n warme zomer.
0: Mm-hmm.
2: Zoals we nu krijgen. Hij zegt, nou, ik raad het niet aan om daar in de felle zon te gaan staan. En ik denk dat je het, hij zegt, als je het kan, dan mag je er van mij naartoe. Maar het lijkt me niet verstandig om er naartoe te gaan.
0: Dus
2: toen heb ik besloten van, nou, weet je wat, dan, ja, helaas, maar ja. Dus ik denk dat ik Bruce Springsteen nooit meer live ga zien. Tenminste, nee, ik ben er bang voor.
0: Ja, nou ja, als je af en toe nog beelden ziet van hem, hoe hij nu door Noord-Amerika heen gaat,
2: ja,
0: en vol vuur, dan kun je alleen maar hopen dat hij weer een keertje deze kant op komt.
2: Ja, ik zou het heel fijn vinden als je nog een keer langs komt, maar ja.
0: Ja, het zou je hartstikke gegund zijn.
2: Voor
0: nu wil ik graag Bruce Springsteen voor je draaien, Marco.
2: Oh, super.
1: Kink. Traumaverwerking.

Speciaal voor Marco. Die Bruce Springsteen moest missen omdat hij chemokuur had. Hij had de kaarten al gekocht, maar kwam erachter dat hij kanker had. En dus moest hij Bruce Springsteen missen. Ankie die zegt, via de kink, is hij nu wel weer kankervrij? Ja, Ankie, het ging weer goed met Marco. En Nathalie zegt, ach, wat ontzettend zuur. Maar wat fijn dat Marco 2 jaar later er nog is en weer toekomstplannen kan maken. En zo is het ook, Nathalie. Zet het leven weer wat in perspectief. The River hoorde je op kink. Heb jij ook een concert gemist? Let me know, dan help ik jou ook. Nu Wolfmother op kink. Dit is Woman.

0: Alvast een klein beetje in de sfeer komen voor dit weekend. Vanaf morgen wordt het plakkerig warm. Althans, of het plakkerig warm wordt, weet ik eigenlijk niet. Ja, het zal wel. We wonen in Nederland, hè. Het gaat boven de 30 graden worden. Dan zal het wel plakkerig warm zijn trouwens, ja. Maar met Len, Steal My Sunshine, kom je al een beetje in die vibe van het lekkere zomerse weer. Dit is Kink, het is bijna 6 uur. Zometeen dan hoor je de avondshow niet met Jim Voorwald deze week, want die is op vakantie. En dus is Lisa Konings er zo. Met bijvoorbeeld The Cure, headliner op Pinkpop aankomend weekend. Ik zeg het nog maar een keer, wil je tickets voor Pinkpop? Luister morgen naar de Kinkstart met Michiel Veenstra, want hij geeft nog een setje weg. En zometeen hoor je ook Jimmy Eat World. En ik spreek je morgen weer.
1: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja?
7: Serieus?
6: Oh, wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: Een ijskoffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
0: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zwolle heeft zich aangeboden voor de noodopvang volgende week van asielzoekers die niet kunnen slapen in Ter Apel. Ze kunnen terecht op een bedrijventerrein dat wordt ingericht door het Rode Kruis. Er is plek voor 100 tot 150 man voor een hele week. Deze week slapen asielzoekers in een sporthal in Westerbork. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Ook moet er iets worden gedaan tegen de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een groot succes. Waterbedrijf Vitens heeft een waarschuwingsbrief gestuurd aan inwoners van Twente. Daarin staat: hou er deze zomer rekening mee dat er minder water uit de kraan komt als je die opendraait. Het heeft te maken met de voorraad, zegt Vitens. Gehoopt wordt dat iedereen daarom ook een beetje zuinig omspringt met water. Het kabinet wil al een tijdje een nieuwe wapenwet en nu is duidelijk wat er gaat veranderen. Uitgangspunt blijft dat mensen geen wapens mogen hebben. Alleen als je bijvoorbeeld lid bent van een schietclub. En die mag nu nog bepalen of iemand een wapen mag hebben, straks niet meer. Ook krijgen mensen standaard een psychologische test. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog, op veel plaatsen lang zonnig. En morgen warm, 27 tot 33 graden.
12: Deze week op Kink, kaarten voor Pinkpop. Kink, Alternative Rock Radio.
15: Ja, de woensdagavond is zojuist van start gegaan. En dat betekent dat de Kings Pitstrook wagenwijd open staat voor je. Wat wil je horen om de avond net wat lekkerder te beginnen? Stuur een appje via de Kink-app. Dan hoor je hem zometeen misschien wel voorbij komen. Kink.

0: Last Dinner Party op Kink met hun nieuwste single Big Dog. En daarvoor een van de headliners van Pinkpop dat aanstaande weekend weer mag plaatsvinden in Landgraaf. In Between Days van The Cure hoorde je zojuist.
1: Kink Spitstrook.
0: Ja, goedenavond deze woensdag. Ik ben Lisa en ik heet je van harte welkom op de Spitstrook. Want het is relatief rustig op de weg. Maar ja, je zal maar net in de file van een uur staan op de A15. Of in de file voor de parkeergarage van de supermarkt, terwijl je nog moet koken na een lange werkdag. Afijn, dus aan jou de vraag. Wat wil je horen om je avond net wat lekkerder te laten beginnen? Er komt wat binnen via de app, namelijk van Danique. Mijn vriendin zou heel graag iets van Korn willen horen. Het maakt niet uit welk nummer. Noradine die zegt dat het een beetje hard waait. Maar vraagt voor de spitstrook een fileknaller aan. Een plaatje van Flogging Molly. Gewoon even lekker een beetje gas geven. Maar goed, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En Lola, die was de eerste. En ze wil graag iets horen van Youngblood, want daarmee begint de avond altijd net ietsjes beter.

0: Caesar. En dat kan vanwege mijn uitspraak zowel een Romeinse generaal of een beroerte zijn in het Engels. Maar nee, het is de Amsterdamse band van Robert van Oosten, Maarten de Loos en Sam Bakker. Before My Head Explodes hoorde je hier. En Dick die stuurt een appje via de KingCap met daarin het volgende. File A1 Bremen richting Hamburg. Een ruim 45 minuten vertraging. Heb je iets van de staat? Nou, toevallig wel. Die nieuwe single The Fire hoor je zo meteen. Net als Even Flow van Pearl Jam, die hoor je over een minuutje of vier.
1: King. Muziekliefhebbend Nederland kleurt van 19 tot en met 21 juni weer knalroze.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: King. Dit is het station van YouTube.
11: Met zometeen de Fire van de Staat na Evenflow van Pearl Jam.

alvast zomerse deuntjes om goed te oefenen voor het weekend. MGMT en Kids hoor je op Kink. En voor zij die vinden dat artiesten van wereldformaat te vaak alleen maar in de Randstad spelen. Goed nieuws, want deze band staat maandag in Groningen en dinsdag in Heerlen. Een grotere afstand binnen dit land kun je bijna niet afleggen zonder de Randstad te betreden. Ik heb het hier over de mannen uit Ierland van Inhaler. Dit is Hole in the Ground op de woensdagavond van Kink.

0: Welkom op Kink met Hi en Hi. Na het ANP-nieuws van de 7 uur hoor je hier nog meer nieuwe muziek van Nederlandse bodem. Blindsided van Bonoboys komt zo voorbij. En ook Karma Police van Radiohead hoor je over een paar minuten. Kink.
1: Oh, daar heb je Tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op dieltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Kessie,

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
0: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: 7 uur. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het huis in het Brabantse Rijen, waar vannacht brand was, is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die sinds de brand werd vermist. Vannacht is nog geprobeerd hem te redden, maar het vuur was zo heftig dat niemand het huis meer in kon. Het huis is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rusland zegt dat Oekraïne een drone heeft afgevuurd op een bus met jeugdvoetballers, maar Oekraïne ontkent. We waren er niet actief, zegt Oekraïne. Bij de aanval zou een vrouw om het leven zijn gekomen. Ook raakten 6 kinderen gewond. Ze kwamen uit Belarus en waren op weg voor een vakantie. In Schiedam gaan honderden boetes de prullenbak in. Het gaat volgens de regioomroep om kleine overtredingen als wildplassen en openbare dronkenschap. Die mogen sinds deze maand ook door BOA's worden uitgedeeld, maar dat had de gemeente achter de schermen nog niet goed geregeld. Dat gaan ze nu alsnog doen. In Duitsland zijn ze nog altijd niet uitgepraat over walvis Timmy, die na allerlei reddingspogingen toch overleed. Over het hele verhaal komt nu een voorstelling waarin alles nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Aan het woord komen wetenschappers en hulpverleners. De voorstelling komt in een theater in Hamburg. Het weer nog van Weer Online. Droog en op veel plaatsen is het nog lang zonnig vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen maximaal 33 graden. In de loop van de dag kans op onweer.
7: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
9: En wie daar kan gaan zien zijn Bodem Boys. Blindsided. Hoor je naar Karma Police van Radiohead. Kink.

Sad Bangers. Voor de Emotionally Brave. Dat is de Instagram bio van zanger Chad Wolf. En ik moet ook zeggen, het is wel echt slim gevonden. Want dat is ook echt precies wat het is. Show Me What I'm Looking For van Carolina Liar op Kink. En ja, goedenavond. Lisa hier op de woensdagavond, waarop Pauline nog snel naar de supermarkt moet, omdat ze yoghurt is vergeten voor morgenochtend. En Rick nu toch echt de afwas moet gaan doen. En laat ik je nou muzikaal wat verder kunnen motiveren met deze banger van Guns N' Roses. Dit is Welcome to the Jungle.

0: Ik ben de laatste tijd dus mijn cloud aan het opruimen, omdat ik het niet oké vind dat er nog een datacentrum speciaal voor mijn, voor mijn aantal foto's en video's op mijn telefoon moet draaien. Dat kost mega veel stroom en energie. En daar heb ik geen zin in. En toen kwam ik dus ook filmpjes tegen van het concert van Fall Out Boy, toen ze samen met Green Day en Weezer in Groningen stonden. En ik kwam dus ook een filmpje tegen dat ze dit liedje deden. Fall Out Boy op Kink met This Ain't The Scene. It's an arms race. En zometeen hier op Kink nieuwe muziek. Daily Drop. Want iedere maandag tot en met donderdagavond hoor je hier een nieuw liedje onder de noemer The Daily Drop. En vandaag komt die van eigen bodem. Specifieker nog uit Utrecht. Ze draaien al een tijdje mee. Ze waren even gestopt, kwamen toen weer terug. En in 2015 ging de zanger viral toen hij op een festival tijdens het optreden een biertje ving. Ja, over welke band... Ik kom er helemaal niet uit aan mijn woorden. Over welke band ik het heb, dat hoor je zometeen. Rond 7:50. En daarvoor nog muziek van Iggy Pop. En ook Who Will You Follow van Evanescence hoor je zometeen.
1: Kink. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

op Kink en nu nieuwe muziek. Daily Drop. Ja, want iedere maandag tot en met donderdagavond rond 7:50. Ik zit er maar 4 minuten naast, dat scheelt. Nieuwe muziek hier op zender en dat is dan de Daily Drop. En vandaag komt hij uit Utrecht. Het is namelijk nieuwe muziek van John Coffey. En het nummer is een krachtig pleidooi voor inclusie en medemenselijkheid, waar het soms wel eens aan ontbreekt op deze wereld. Want het nummer gaat over mensen die buiten de maatschappelijke norm vallen en roept op om niet aan de zijlijn te blijven staan, maar solidariteit te tonen. En inspiratie kwam van het verhaal van Jackie Rosen, die zich uitsprak nadat zij niet topless mocht zwemmen na een borstamputatie uit medische noodzaak. Dat is een aantal weken geleden, was het ook op televisie en op social media. Die video van haar is echt heel mooi om te kijken ook. Dus dat raad ik zeker aan. Maar de boodschap van de band is dus duidelijk: verschillen mogen nooit een reden zijn voor uitsluiting. You are not alone. En de Daily Drop van vandaag is Hang the Choir van John Coffey.

Hang the Choir van John Coffee is de Daily Drop van vandaag. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat van je horen via de Kink App. Dan praten we er samen zometeen over door. Na Beetlebum van Blur.

De Daily Drop van vandaag is Hang the Choir van John Coffey, geïnspireerd door het verhaal van Jackie Rose, die niet topless mocht gaan zwemmen, ondanks dat haar borsten om medische redenen zijn verwijderd. En dan ook altijd de vraag aan jou als er zo'n nieuw liedje voorbij komt. Wat vind jij daar eigenlijk van? En dit is een kleine greep uit wat binnen is gekomen via de Kinkcap. Dirk, denk ik, D-D-R-R-K-K-K, dat is in ieder geval hoe zijn naam in het systeem staat, zegt de nieuwe John Coffey single. Ze hebben wel goed naar Foo Fighters geluisterd, en dat is geen klacht trouwens. Niels die zegt dat dit maar gewoon op distortion moet en niet hier, veel te hard vindt hij het. Peter vindt daarentegen wel leuk een keer een steviger nummer op Kink. Raymond zegt, wat een heerlijk nummer van John Coffey. Wauw, even bijkomen. En er komt nu nog wat binnen. Caroline zegt, deze hoeft van mij niet nog een keer. En Mark die vindt het echt fantastisch. Dus hierbij zijn de meningen ook gewoon weer verdeeld. Zo gaat dat. Niet iedereen kan het zelf te leuk vinden. Nog meer nieuwe muziek op Kink trouwens. En dat is van de Pretty Reckless. Dit is hun nieuwste single. En die heet When I Wake Up. En die hoor je hier nu

0: last night.
1: When I Wake Up van de Pretty Reckless op Kink. Met zo het ANP-nieuws van 8 uur. En daarna nog meer goede alternatieve muziek. Waaronder van Florence and the Machine, Bleach 93 en van Supergrass. En dat hoor je allemaal over een paar minuten.
2: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Verschillende hardloopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Eentje gaat zelfs helemaal niet door. Dat is de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De grachtenloop in Haarlem gaat wel door. Daar komen onder andere extra waterposten. En ook in Assen zijn aanpassingen. Vorige maand overleden twee hardlopers in Leiden en Utrecht. Het kabinet is bezorgd over de taalvaardigheid van schoolkinderen en gaat er daarom extra op inzetten. Goed kunnen rekenen wordt minder belangrijk. Hoe de extra taallessen er precies gaan uitzien, wordt nu uitgewerkt. Maar het is heel belangrijk dat je je goed kan uitdrukken, vindt het kabinet. Een paar maanden geleden waren er 3 plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik, en daar heeft de politie nu 4 verdachten voor opgepakt. Ze komen uit Utrecht en zijn nog tieners. De eerste plofkraak was half februari in Bilthoven. En eind maart was er eentje in Lopik. Die zorgde voor flink wat schade aan huizen en auto's. In Amerika is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang. Je kent hem misschien wel, want Netflix heeft een documentaire over de zaak. Gone Girls, The Long Island Serial Killer. De dader vermoordde 8 sekswerkers en dumpte hun lichamen in het water in New York. Hij werd 3 jaar geleden, na jaren speurwerken, opgepakt. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. Aan de kust wat koeler. Het begint vrij zonnig, maar later meer wolken en kans op onweer.
16: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
0: Met zometeen Underrated van Bleach 93. Now You Got the Love van Florence and the Machine. Kink.

0: Een voorbode van het weekend, wanneer het heel erg heet gaat worden uit het niets. Sun Hits the Sky van Supergrass op Kink. En ik wil graag beroep doen op jouw smaak.
1: Kink Icon Essentials. The Strokes.
0: Want deze week stellen we de Essentials playlist samen van één van de beste bands uit de Zero's. Namelijk van The Strokes, want deze band maakt kink tot kink. We draaien ze vrij regelmatig. En omdat volgende week het nieuwe album Reality Awaits uitkomt, is het tijd om de balans op te maken. En de beste nummers van The Strokes op een rijtje te zetten. Yes, en maandag werd duidelijk dat... Sorry, ik moet altijd even stil zijn op dat momentje. Maar goed, maandag werd duidelijk dat Last Night de beste meezinger is. Gisteren beslisten we dat At The Door het meest ongewaardeerde nummer is. En vandaag dan de vraag, wat is het nummer met de beste teksten? Stuur jouw suggestie door via de Kink app. Dan zetten we hem zo meteen wel bij in het Icon Essential lijstje van The Strokes. Maar goed, eerst hoor je hier muziek van de icon van de toekomst. De Future Icon is Ize en haar nummer Kids hoor je nu op Kink.

0: Triggerfinger op de woensdagavond van Kink.
1: Kink Icon Essentials. The Strokes.
0: En ja, we stellen de Kink Icon Essentials playlist samen van een iconische band uit New York. 25 jaar geleden kwam hun eerste album Is This It uit. En sindsdien hebben ze een omvangrijk oeuvre samengesteld. Dus hierbij de zoektocht naar de beste nummers van The Strokes. Dat doen we deze week. En dan op woensdag altijd de vraag: wat is het nummer met de beste teksten? Ja, als ik zou mogen kiezen, zou het Auto de Met zijn. Dat is puur als je kijkt naar tekst en de emotionele lading en de gelaagdheid erin. Ja, is dat toch wel een hoogtepunt van Casablanca's schrijverschap. Het gaat niet over honkbal, maar over vervreemding, teleurstelling, nostalgie en het besef dat je iets moois langzaam uit je handen laat glippen. Maar goed, ik ga er niet over. Dus we kijken wat er binnen is gekomen via de Kink-app. Even doorheen scrollen. Dit is een kleine greep eruit. Olivier die zegt Stockholders. En daarmee bedoelt hij The Adults Are Talking. Ik kom Hard in a Cage tegen Last Night toch nog een keer. Maar het meeste dat binnenkomt is Someday. Onder meer door Raymond, Nicolien, Tom, Fleur, Lola. En ik kan nog wel even doorgaan.
1: Kink Icon Essentials.

0: Een mooie observatie over ouder worden en terugverlangen naar vroeger. In gesprek gaan met je toekomstige zelf doet Casablanca's in Someday. En dat is hierbij ook het nummer met de beste teksten van The Strokes. Morgen krijg je de moeilijkste vraag voor je kiezen. Namelijk, wat is het allerbeste nummer van de band? Ja, je hebt 24 uur de tijd om daarover na te denken. Maar in die tijd wordt het hier zeker niet stil. Je hoort zo namelijk Monster van The Automatic. En ook No More Tears van Ozzy Osbourne hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

0: je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

The Dolphin's Cry van Live op Kink. Met nu het liedje dat je deze week extra vaak hoort, omdat het de Kink XL is. Het is de nieuwste single van Violet Grohl en die heet Buck in the Cage.

0: Grounds for Divorce van Elbow of Kink. Met zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur onder meer muziek van... dan moet het niet wegscrollen van Led Zeppelin. Holla the Love ga je horen. En ook muziek van The Offspring, Rolling Stones en Staind... hoor je allemaal na het ANP-nieuws van 9 uur. En ik spreek je morgenavond weer. Doei!
1: Kink. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het Gelderse Didam hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen een asielzoekerscentrum. Op regionale media zijn foto's te zien met mensen die spandoeken dragen met teksten als "Zijn we nog wel veilig?". PVV-leider Wilders was er ook, hij hield een toespraak. En Pegida-voorman Edwin Wagensveld liet zich ook zien. Mensen die vandaag in München waren dachten dat ze in een film waren beland. Er was een overval op een juwelier, waarna de politie achter de daders aanging met maar liefst 40 auto's en een helikopter dwars door de stad. De overvallers zijn uiteindelijk opgepakt. De buit was honderdduizenden euro's waard. De nieuwe woonwijk aan de zuidoostkant van Amsterdam gaat Amstelvoorde heten, is de uitkomst van een prijsvraag. Er kwamen honderden namen binnen, 3 bleven over en daar mochten mensen op stemmen. In de wijk komen duizenden woningen met een groot stadspark in het midden. En over 10 tot 15 jaar is het helemaal klaar. In Noorwegen was gisteravond een soort kleine aardbeving. Niet door de natuur, maar door een doelpunt op het WK voetbal. Er werd zo hard gefeest toen sterspeler Erling Haaland scoorde tegen Irak dat de wijzers uitsloegen bij een seismologisch meetstation. Noorwegen won de wedstrijd trouwens met 4-1. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog met minima rond de 15 graden. Morgen 27 tot 33 graden. Aan de kust iets koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer.
17: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop.
18: Kink. Alternative Rock Radio.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn. Voel mij
2: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Kink.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
8: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De politiek maakt zich zorgen over de tienduizenden mensen met het speciale zomerabonnement van de NS. Daarmee mag je voor een paar tientjes per maand onbeperkt reizen in de daluren. Maar als de actie voorbij is, moet je rond de €125 betalen. Het kabinet heeft daarom aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Een anti-AZC-protest in Didam is relatief rustig verlopen, meldt Omroep Gelderland. Honderden mensen waren erbij, onder wie PVV-leider Wilders, die een toespraak hield, en Pegida-voorman Wagensveld. Er werden een paar fakkels afgestoken en er zou iemand zijn opgepakt. Bij de haven van Antwerpen is een flinke file ontstaan van schepen die niet worden toegelaten. Ze liggen voor de haven of op de Noordzee. De problemen hebben te maken met acties van het havenpersoneel dat ontevreden is over hun werk. Er zijn nog geen berichten van schepen die uitwijken naar Rotterdam. Portugal is het WK voetbal matig begonnen. De eerste wedstrijd van de Portugezen was tegen het veel zwakkere Congo en eindigde in 1-1. Portugal was wel beter, maar kreeg het niet voor elkaar om meer doelpunten te maken. En sterspeler Ronaldo maakte ook geen indruk. Hij is bezig aan zijn zesde en laatste WK. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog. Het is rond de 15 graden vannacht. Morgen maximaal 33 graden, aan de kust wat koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer.
10: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink.

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

Kink App en in heel Nederland op DAB+. Kink.

0: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: 1 ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. Mensen met het zomerabonnement van de NS moeten goed opletten. De actie duurt 2 maanden en na die tijd moet je het zelf opzeggen. Anders betaal je ineens €125. De politiek heeft aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Het abonnement voor onbeperkt reizen in de daluren kost nu een paar tientjes. Meerdere hardloopwedstrijden nemen maatregelen om de warmte. Zo wordt er eentje zelfs helemaal geschrapt. De vuurtorenloop in Hoek van Holland. De TT City Run in Assen en de grachtenloop in Haarlem hebben het programma aangepast. Ook wordt gezocht voor schaduw. Vorige maand overleden hardlopers in Utrecht en Leiden. En president Zelensky van Oekraïne is blij met de nieuwe Nederlandse wapensteun in de oorlog tegen Rusland. Op X bedankt hij ons land en hij zegt dat het zal helpen om mensenlevens te redden. Het gaat om een bedrag van €500 miljard. En dat geld kan Oekraïne bijvoorbeeld meer drones kopen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
12: Deze week op Kink. Kaarten voor Pinkpop. Kink. Alternative Rock Radio.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: tuin, altijd Weekamp.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: King

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In het Overijsselse Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant vanmiddag 6 of 7 schoten. Vanavond is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Mensen in het Brabantse Rijen waren er al bang voor en nu staat het vast. De dode die gevonden is in het uitgebrande huis is de bewoner. Volgens de burgemeester een kleurrijke man en een bekende inwoner van het dorp. De brand zorgde voor zoveel schade aan het huis dat het voor de brandweer niet veilig was om naar binnen te gaan. Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet de hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. En eindgoed al goed voor een man in Almere die de hele nacht opgesloten zat in een Dixie, zo'n mobiele wc. Hij was daar in slaap gevallen en toen hij wakker werd bleek dat de Dixie op slot was gezet. Hij moest daar nog uren wachten op zijn redding, maar kan er volgens de politie nu wel om lachen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Kink.

0: Radio. Ein Uhr. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Onderzoeksinstituut TNO heeft geëxperimenteerd met een omstreden AI-tool voor grenscontroles, een leugendetector. Dat gebeurde tussen 2018 en 2021, meldt Dagblad Trouw. De leugendetector moest het werk van grenswachters makkelijker maken, die reizigers ondervroegen wat ze in ons land kwamen doen. Het project is uiteindelijk stopgezet. In Den Haag hebben ambulancemedewerkers 2 dagen achter elkaar te maken gehad met geweld. In een huis waar ze bezig waren met een medisch incident kreeg een van hen een duw. Daar is een vrouw voor opgepakt. Een dag eerder werd in Den Haag ook al ambulancepersoneel mishandeld. Een opmerkelijke move van de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit de berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. Er is nu officieel getekend. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in het Midden-Oosten niet meer wordt gevochten. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het is een tijdelijke overeenkomst, want Amerika en Iran werken nog aan een definitief akkoord. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken, terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet te hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
0: Kink.